Perry treedt er onder andere op. Vannacht bewolkt, meestal wel droog, behalve wat motregen in Hoog-België, minimaal rond 14 graden. De ochtend begint grijs, nadien krijgen we toch zon en maximaal overdag tot 21 graden. Ook zondag eerst zon, nadien wolken en ook kans op een bui dan en maximaal tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Alles over het WK in de app van Sporza.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kun je het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go yellow!
3: Zin in Duitse kwaliteit.

0: uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Na de match in gastlanden Mexico en Canada begint het WK in de VS nu ook echt. In LA neemt de VS het op tegen Paraguay. Voetbal is er niet de eerste sport, maar de Amerikaanse fans zijn toch erg enthousiast dat het WK nu echt begint in hun land.
1: Oh man, World Cup is in the USA. It's a huge moment. I've been waiting for this all my life.
2: Yeah, we're just super excited. This is a once-in-a-lifetime opportunity for us. You know, my kids are they're soccer players themselves. The energy has been great. The excitement to bring in soccer to America.
0: De wedstrijd is nog niet begonnen. Normaal zou dat zijn om 3 uur stipt. Gisteravond speelde Canada 1-1 gelijk tegen Tsjechië. Meteen het eerste punt ooit voor de Canadezen op een wereldbeker. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft Israëlische militairen onder vuur genomen in het zuiden van Libanon. Hezbollah zegt in een verklaring dat strijders Israëlische troepen hebben aangevallen die oprukten naar het dorp Majdalzoen op zowat 5 kilometer van de Israëlische grens. Het Israëlische leger riep inwoners van 3 dorpen in het zuiden van Libanon op om te evacueren. En volgens het Libanese persbureau waren er ook luchtaanvallen op gebieden waarvoor geen Israëlisch evacuatiebevel was uitgevaardigd. Iran zegt intussen ook dat er in de komende dagen mogelijk een vredesakkoord kan worden ondertekend. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zou dat akkoord ook een oplossing bieden voor de situatie in Libanon. De geplande miljardenovername van Warner Bros. Door Paramount mag doorgaan. Dat zegt de antitrustafdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Volgens die instantie zou de overname geen bedreiging zijn voor de concurrentie. De deal is goed voor zo'n $110 miljard. Door de overname ontstaat een fusiebedrijf met daarin 2 grote filmstudio's, de nieuwszenders CNN en CBS, streamingplatform HBO en nog tientallen andere zenders. Die overname is ook omstreden, want CNN komt zo in handen van David Ellison. Dat is een vriend van president Trump. Ook de filmstudio's vrezen dat het moeilijker zal worden om nog kritische films te maken. Het weer dan nog. Het is bewolkt, meestal wel droog, behalve wat motregen in Hoog-België. Minimaal de komende uren rond 14 graden. De ochtend begint dan grijs, nadien krijgen we wel zon en ook maximaal tot 21 graden. Zondag begint zonnig, nadien wolken, dan kans op een bui, maximaal dan tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je in de app van VRT Nieuws en alles over het WK, inclusief een livestream, vind je in de app van Sporza.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Wauw, jij bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
5: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
4: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
5: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
6: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
7: VRT Radio BNE Live. Even.

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op de WK voetbal speelt de VS op dit moment tegen Paraguay. De eerste helft is net voorbij en het is 3-0 voor de VS. De Amerikanen kwamen vroeg op voorsprong na een own goal. Follerin Balogun scoorde de tweede en derde goal. Er was ook nog een afgekeurd doelpunt van de Amerikanen voor buitenspel. De Amerikanen spelen dominant, creëren veel kansen en Paraguay is amper aan de bal geweest. De VS is een van de gastlanden. Voetbal is er niet de eerste sport, maar de Amerikaanse fans waren net voor de match al bijzonder enthousiast dat het WK ook in hun land eindelijk begonnen is.
1: Oh man, World Cup is in the USA. It's a huge moment. I've been waiting for this all my life.
2: Yeah, we're just super excited. This is a once in a lifetime opportunity for us. You know, my kids are they're soccer players themselves. The energy has been great. The excitement to bring in soccer to America.
0: Super excited, en dat was nog voor het 3-0 stond. Gisteravond speelde Canada 1-1 gelijk tegen Tsjechië. Meteen het eerste punt ooit voor de Canadezen op een wereldbeker. In de Italiaanse Alpen zijn 3 alpinisten om het leven gekomen. Ze waren vertrokken vanuit een berghut, maar toen ze 's avonds niet terugkeerden, werd alarm geslagen. De reddingsdiensten vonden hun lichamen op zo'n 3600 meter hoogte op de Gran Paradiso. Dat is een berg van 4061 meter hoog. Wat er precies is misgegaan is nog niet helemaal duidelijk, maar volgens Italiaanse media maakten ze een val van honderden meters naar beneden. 2 van de slachtoffers zijn Italianen. De nationaliteit van het 3e slachtoffer is nog niet bekend. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt nu ook dat het vredesakkoord met de Verenigde Staten mogelijk 1 van de komende dagen kan ondertekend worden. Die ondertekening zou digitaal en op afstand gebeuren. Volgens de Iraanse minister omvat het akkoord de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en een nieuwe beheersstructuur voor de Straat van Hormuz. De Amerikanen zeggen dat er ook een akkoord is over de ontmanteling van het Iraanse nucleaire programma. Maar volgens Iran zou dat pas besproken worden nadat het vredesakkoord ondertekend is. Het is bewolkt, meestal wel droog, minimaal rond 14 graden. De ochtend begint grijs, nadien krijgen we zon en maxima overdag tot 21 graden. Ook zondag eerst zon, nadien dan wel wat wolken en ook kans op een bui en dan maxima tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alles over het WK vind je natuurlijk in de app van Sporza.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Een overwinning tegen Paraguay. 3-1 staat het op dit moment. We zitten in de blessuretijd. De eerste helft moest Paraguay de wedstrijd helemaal ondergaan. Amper balbezit, geen kansen en een own goal waardoor de Amerikanen op voorsprong kwamen. Uitblinker Follorin Balogun scoorde nog 2 keer en zo stond het 3-0 bij de rust. De tweede helft was wat slordiger van de VS. Mauricio kon uiteindelijk nog scoren voor Paraguay. En er moet nog een half minuutje gespeeld worden, dus dat zal wellicht zo blijven. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar vorige nacht een zware explosie was, zijn geen slachtoffers meer gevonden. De hulpdiensten waren gisteravond nog bezig met het gecontroleerd slopen van delen van het gebouw. En er werd rekening mee gehouden dat er zich mogelijk nog mensen onder het puin bevonden. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Er is wel veel schade, honderden geëvacueerde bewoners kunnen nog niet terug naar huis. Het onderzoek naar de explosie is nog aan de gang. Volgens de Nederlandse media waren jongeren mogelijk explosieven aan het maken in de kelder van het gebouw. De politie heeft een aantal mensen aangehouden, maar waarvoor is nog niet bekendgemaakt. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse drones neergehaald. Die drones zouden commerciële schepen hebben bedreigd in de straat van Hormuz. Intussen lijkt het erop dat een vredesakkoord tussen Iran en de VS tot de mogelijkheden behoort. Zowel Iran, de VS als bemiddelaar Pakistan zeggen dat er een akkoord bereikt is dat in de komende dagen ondertekend kan worden. Over de inhoud klinken wel verschillende geluiden. Volgens Iran zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens opgeheven worden. De Amerikanen zeggen dat er ook een akkoord is over de ontmanteling van het Iraanse nucleaire programma. Maar volgens Iran zou dat pas besproken worden nadat het vredesakkoord ondertekend is. En ik moet nog even terugkomen op het voetbal, want het is uiteindelijk wel nog 4-1 geworden voor de VS tegen Paraguay. Het weer dan nog. De komende uren meestal droog, wel grijs en minimaal rond 14 graden. Ook de ochtend begint grijs, nadien krijgen we zon en maximaal tot 21 graden. Ook zondag krijgen we zon, maar later op de dag dan wolken met kans op een bui en maximaal tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne ochtend en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alles over het WK vind je in de app van Sporza.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: VRT Radio BNE Live.

6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Shema Saisai. Op het WK voetbal heeft gastland de Verenigde Staten met overtuiging zijn eerste match gewonnen. De VS won met 4-1 van Paraguay. In de eerste helft stonden de Amerikanen al 3-0 voor. En gisteravond speelde Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Het WK begon donderdagavond in Mexico, maar ook in de VS is het nu dus echt begonnen. Voetbal is er niet de grootste sport, maar de Amerikaanse fans zijn toch ontevreden.

0: enthusiast.
1: Oh man, World Cup is in the USA. It's a huge moment. I've been waiting for this all my life.
2: Yeah, we're just super excited. This is a once-in-a-lifetime opportunity for us. You know, my kids are they're soccer players themselves. The energy has been great. The excitement to bring in soccer to America.
0: Er zijn dit jaar meer buitenlandse toeristen die een verblijf hebben geboekt in Vlaanderen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Het aantal Belgen die in eigen land op vakantie gaan deze zomer blijft voorlopig wel stabiel, zegt Christophe Geldof.
3: We zien inderdaad een onderscheid tussen de Belgen en buitenlandse boekingen. Zo zien we bij de Belgen dus een stijging van plusminus 1%. Bij buitenlandse bezoekers ligt die stijging hoger. Zo zien we dat het aantal geboekte overnachtingen momenteel 13% hoger ligt bij buitenlanders dan in dezelfde periode in 2025. En aan de kust zien we zelfs dat dat 18% hoger ligt.
0: In Amsterdam zijn geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de zware explosie van donderdagnacht in een sportschool. Bij die ontploffing raakten 7 mensen gewond en de schade is ook groot. Honderden geëvacueerde buurtbewoners kunnen nog niet terug naar huis. Het onderzoek naar de explosie is nog aan de gang. De politie heeft een aantal mensen opgepakt, maar wie en waarvan ze precies verdacht worden, dat is nog niet bekend. Volgens Nederlandse media waren jongeren mogelijk explosieven aan het maken in de kelder van het gebouw. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Ze waren vertrokken vanuit een berghut, maar waren 's avonds niet teruggekeerd. De reddingsdiensten vonden hun lichamen op zo'n 3600 meter hoogte. Wat er precies is misgegaan, is nog niet duidelijk. 2 van de slachtoffers zijn Italianen. De nationaliteit van het 3e slachtoffer is nog niet bekend. Vandaag is het eerst nog vaak zwaar bewolkt, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door. We halen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en temperaturen tot 20 graden.

0: 7 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Er zijn dit jaar meer buitenlandse toeristen die een verblijf hebben geboekt in Vlaanderen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Christophe Geldof legt uit.
1: Zo zien we dat het aantal geboekte overnachtingen momenteel 13% hoger ligt bij buitenlanders dan in dezelfde periode in 2025. En aan de kust zien we zelfs dat dat 18% hoger ligt dan vorig jaar. In de kuststeden 9% hoger en in de andere Vlaamse regio's 17% hoger. Dus waar de Belgische markt voorlopig een stabiel beeld laat zien, zien we bij buitenlandse bezoek een grotere stijging.
0: Het aantal Belgen die in eigen land op vakantie gaan deze zomer blijft voorlopig wel stabiel. Daar kunnen nog boekingen bij komen, omdat veel mensen ook het weer afwachten. In Balen in de Antwerpse Kempen hebben vandalen de pijlen van de fiets- en wandelknooppunten aangepast met stickers, waardoor fietsers en wandelaars de foute richting uitgestuurd worden. Dat begon al in maart. Nu zijn zo'n 24 foute pijltjes weggehaald, onder andere door vrijwilliger Luc Peters.
2: Als je rechts moet gaan en nu wordt dat veranderd naar rechtdoor. Dat is heel vervelend. En dan wordt de wandelaar op het verkeerde pad gezet. We hopen natuurlijk dat de mensen het besef hebben van geen pijltjes meer kan opdagen. Een klein beetje gezond.

0: opstand zou aan de orde zijn.
1: De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger Iraanse drones neergehaald in de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden die drones commerciële schepen. Het scheepvaartverkeer door de zeestraat kan wel doorgaan. Intussen lijkt een vredesakkoord tussen Iran en de VS wel dichterbij te komen. Gisteren spraken beide landen daarover. En bemiddelaar Pakistan zegt dat ze het eens zijn over de tekst van een vredesdeal. Maar of die ook echt ondertekend zal worden, is nog niet zeker. Op het WK voetbal heeft gastland de Verenigde Staten met overtuiging zijn eerste match gewonnen van Paraguay met 4-1. Eerder speelde Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Een verslag van Tom Boudeweel.
2: Een droomstart voor de USA. Niet alleen de openingsceremonie maakte indruk op het waanzinnige stadion met Tom Cruise en David Beckham, maar zonder Donald Trump in de tribune. Ook het spel van het gastland op het veld was fantastisch. 3-0 bij de rust via een own goal en twee doelpunten van Balogun na een helft stevig eenrichtingsverkeer. Na de pauze voetbalde Amerika wat meer met de handrem op, maar de eredder van Mauricio kwam te laat voor een ommekeer. Reina zette een heerlijke kers op de taart voor 4-1. Eerder op de dag zorgden Canada en Bosnië-Herzegovina voor het eerste gelijkspel op dit WK. Canada was duidelijk de betere ploeg, maar het moest wel een achterstand wegwerken. Invaller Kyle Larin, ex-Club Brugge en Zult Waregem, hij bezorgde het gastland het eerste punt ooit op een wereldkampioenschap.
1: Het weer. Vandaag is het eerst nog vaak zwaar bewolkt, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door. We halen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio BNE.
4: Goedemorgen, ook in het weekend mag ik je klaar wakker maken. En ik word daarbij geassisteerd door onder meer Serge Sourier en ABBA.
5: Radio BNE Klaarwakker Weekend.
6: Herbert Verhaag.

Tot morgenochtend, 9 uur, kan je nog stemmen voor de Radio BNE Gouden Idolen 500. Natuurlijk verwacht ik daar ABBA in. Hoe hoog? Dat beslis jij mee door ervoor te stemmen, hè. Wie zijn jouw 3 favoriete idolen? Maak ze kenbaar op het Radio BNE-kanaal van VRT Max. Op die manier maak je ook kans op een DHB Plus radio.

0: thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt het glas op de ballentum. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes zie ik roze olifantjes.
1: En toen, wat heb je toen gedaan?
0: De radio weer aan.
1: Iedereen doet, doet, doet, maar die moet, moet, moet.
0: Straks stort ik in elkaar.

0: 6 uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet Zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, ja, het was zelf een liedje nog op de radio.

0: verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw

0: leef slechts op bevel.
1: Leven is hier een hel. Iedereen doet, doet, doet. Wat hij moet, moet, moet.
0: Ik heb mijn zegje nog niet gezegd.

Zuig zo hier met haar wereldhit Dominique. En er staan nog meer titels met namen klaar in deze Klaarwakker Weekend. Gers Pardoel zal het nog over Louise hebben. En Scott Walker die heeft iets met een zekere Jackie.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: De Noorse groep The Bobby Sox zorgde voor een swingende overwinning van het Songfestival in 85. Van maandag tot en met vrijdag kan je hier een doucheplaat aanvragen op Radio BNE. Voor jezelf, voor een kennis, collega, een vriend die bijvoorbeeld jarig is. En dit hier is een mooi voorbeeld van hoe zo'n doucheplaat klinkt. Vrolijk en meezingbaar.
1: Radio BNE. Hey.

Sam Goris, zong Salem Segers. En wie weet zijn dat twee gouden idolen in jouw oren. Tot morgenochtend kan je nog stemmen op het Radio Bene-kanaal van VRT Max. Als je dat doet, dan maak je kans op een mooie DAB Plus radio. VRT Radio Bene. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: week nieuw op Radio Bene.
1: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
0: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
1: Of misschien Anne-Christie, Céline Dion of Tina Turner?
0: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
1: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
0: En luister vanaf maandag 15 juni.
2: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
3: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
4: Volkswagen.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat hij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Kissie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kissie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
11: Mannekes, vader.
12: Bobby is zo vrolijk.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
12: En waarom?
11: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
13: En wat willen we?
11: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
14: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
15: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
19: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
20: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
19: Echt? Oh, merci!
21: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
22: B-Bad.
21: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
0: Radio Bene.

0: Alweer een Songfestivalwinnaar, de Britse groep Bucksfizz. En nog voor 8 uur krijg je nog een gouden idool bij het ontbijt dat ook weet wat het is om op dat grote Songfestivalpodium te staan. Sir Cliff Richard.
1: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you.

Cliff Richard deed me met We Don't Talk Anymore denken aan een koppel dat elke avond recht tegenover elkaar zit in de woonkamer, elk aan zijn eigen laptop. En die zitten dan te kijken op Facebook en zo. En af en toe sturen ze ook eens een berichtje naar elkaar. Ik verzin het niet, hè.

0: juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman?
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot. Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: Goedemorgen, het is 8 uur 14 nieuws met Shema Saisai. Er komen Vlaamse praktijktesten tegen discriminatie in alle sectoren. Dit jaar zijn er meer boekingen van buitenlandse toeristen in Vlaanderen. En op het WK voetbal wint gastland de Verenigde Staten van Paraguay. Op de hele Vlaamse arbeidsmarkt komen er praktijktesten op discriminatie. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren bij bedrijven. En dan wordt er bekeken of en hoeveel mensen door hun leeftijd of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek. De Vlaamse regering wil zo een beter zicht krijgen op waar discriminatie nog voorkomt. Minister van Werk Suhail Demir had al een afspraak daarover met de meeste sectoren. Maar minister van Gelijke Kansen, Caroline Gené, legt de praktijktesten nu op aan alle sectoren.
1: Het zou vreemd zijn dat we het in sommige sectoren controleren en in andere sectoren niet. We willen eigenlijk in elke sector dat mensen aan de slag kunnen op basis van hun capaciteiten. En we gaan dan ook samen met de minister van Werk voor de hele Vlaamse arbeidsmarkt kijken of en waar er eventueel discriminatie zou zijn.
0: De testen beginnen later dit jaar en de resultaten worden in 2028 bekendgemaakt. Bedrijven zullen niet gestraft worden als blijkt dat ze sollicitanten discrimineren. Asbestslachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het asbestfonds van de overheid, kunnen binnenkort toch ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter slepen. Vroeger verloren slachtoffers dat recht als ze een schadevergoeding hadden gekregen. Maar nu heeft de federale regering beslist om dat te veranderen.

0: jaren onderhandelen. N-VA-voorzitter Valerie van Peel, die er lang voor gepleit heeft, is heel tevreden dat het nu wel gelukt is.
1: Eindelijk, zou ik zeggen. Ik wil dat ook echt opdragen aan al die slachtoffers die de afgelopen decennia zijn gevallen en die niet het recht hebben gekregen om naar de rechtbank te gaan tegenover die asbestproducenten die decennia lang asbest zijn blijven produceren, ook al wisten ze dat er mensen zouden sterven. En dat is echt een onrecht dat zo lang niet heeft gekund dat we nu eindelijk politiek recht zetten.
0: Asbest werd jarenlang gebruikt in de bouw, maar bleek later kankerverwekkend te zijn. Als vervuilende bedrijven veroordeeld worden, dan moeten ze ook extra bijdragen aan het asbestfonds. Er zijn dit jaar al meer buitenlandse toeristen die een verblijf hebben geboekt in Vlaanderen dan vorig jaar. Op dit moment zijn er 13% meer boekingen. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Het aantal Belgen die in eigen land op vakantie gaan deze zomer blijft voorlopig wel stabiel, zegt Christophe Geldof.
2: Momenteel zien we eigenlijk dat het aantal boekingen voor een verblijf in Vlaanderen tijdens juli en augustus ongeveer op hetzelfde niveau ligt als vorig jaar. We zien een stijging van ±1%. We verwachten natuurlijk wel nog bijkomende boekingen. Voor de Belgen hangt het een beetje af van de weersvoorspelling, aangezien zij iets meer last minute gaan boeken.
0: De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger Iraanse drones neergehaald in de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden die drones commerciële schepen. Het scheepvaartverkeer door de zeestraat zou wel kunnen doorgaan. Intussen lijkt een vredesakkoord tussen Iran en de VS dichterbij te komen. Gisteren spraken beide landen daarover en bemiddelaar Pakistan zegt dat ze het eens zijn over de tekst van een vredesdeal. Maar of die ook echt ondertekend zal worden, dat is nog niet zeker. De Amerikaanse regering dwingt het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic om zijn twee krachtigste modellen offline te halen en dat amper 3 dagen na de lancering. De regering vreest voor de nationale veiligheid. Tom van de Wegen, welke modellen rond artificiële intelligentie zijn het dan precies?
3: Het gaat om Fable 5 en Mythos 5, de krachtigste AI-modellen die Anthropic ooit maakte. Het bijzondere wel, ze sporen razendsnel zwakke plekken op in computersystemen en ze kunnen die ook meteen uitbuiten. Nu, er was een ingebouwde beveiliging, maar een bedrijf omzeilde die al na enkele dagen. Ja, in Washington trok daarom meteen aan de alarmbel. De redenering: in verkeerde handen wordt dit een cyberwapen. Ja, en dat is de reden waarom de overheid elke toegang vanuit het buitenland nu verboden heeft. En Anthropic schakelde vannacht meteen alles uit voor iedereen. En dat is toch uniek. Hè? Nooit eerder dwong de Amerikaanse overheid een eigen techbedrijf om een product zo brusk van de markt te halen.
0: Op het WK voetbal heeft gastland de Verenigde Staten met overtuiging zijn eerste match gewonnen van Paraguay met 4-1. Eerder speelde Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Een verslag van Tom Boudewil vanuit de VS.
4: Een droomstart voor de USA. Niet alleen de openingsceremonie maakte indruk op het waanzinnige stadion met Tom Cruise en David Beckham, maar zonder Donald Trump in de tribune. Ook het spel van het gastland op het veld was fantastisch. 3-0 bij de rust via een own goal en 2 doelpunten van Balogun na een helft stevig eenrichtingsverkeer. Na de pauze voetbalde Amerika wat meer met de handrem op, maar de eerredder van Mauricio kwam te laat voor een ommekeer. Reina zette een heerlijke kers op de taart voor 4-1. Eerder op de dag zorgden Canada en Bosnië-Herzegovina voor het eerste gelijkspel op dit WK. Canada was duidelijk de betere ploeg, maar het moest wel een achterstand wegwerken. Invaller Kyle Larin, ex-Club Brugge en Zult Waregem, hij bezorgde het gastland het eerste punt ooit op een wereldkampioenschap.
0: Het weer, het is nog eerst vaak zwaar bewolkt vandaag, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door. We halen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en temperaturen tot 20 graden. Het nieuws begon met de praktijktesten van de Vlaamse regering. Die komen er in alle sectoren. Via fictieve sollicitaties wordt dan nagegaan of en hoeveel mensen gediscrimineerd worden op basis van hun leeftijd of hun afkomst. Meer daarover op 14nieuws.be.
5: Radio Bene. Radio Bene, klaar wakker weekend.
6: Herbert Verhagen. De tijd van je leven.
7: Na, na, na, na. Een fijne zaterdag.

0: Nana Mouskouri, en eindelijk komt dat zomerweer terug. Hè. Krijgen we de volgende dagen weer veel zonneschijn op onze snoet. Dat wordt genieten.
1: Radio BNE, klaar wakker weekend.
2: Radio BNE. Herbert Verhagen.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

Mooi, hè? Het meest geliefde Italiaanse liedje van de Radio Beneluisteraar is Marina van Rocco Granata. Ook dit jaar gingen de meeste stemmen naar dat mooie nummer. En ook de volgende evergreen ken jij zeker. Het is er een van Juice Newton uit 1981.

Middle of the road. En als het buiten net iets minder chirpy, chirpy, cheap, cheap is dan enkele weken geleden, dan is dat volstrekt normaal. Veel vogels gaan op zoek naar voedsel van zodra het zonlicht er is. En dat is er al van 5:30 vanmorgen.

0: oprecht.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel. Leef beter.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie? Ikke?
7: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
8: Maar echt?
7: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
8: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
7: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon. Voilà. Op sunweb.be.
9: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

Voor de Shirelles keerden we met veel plezier terug naar de jaren 60. In dat decennium verscheen ook de eerste single van Lilian Saint-Pierre, You Gotta Stop. Nu, van stoppen geen sprake, ze maakt nog altijd mooie liedjes. 30 jaar geleden mocht

Hot chocolate. Ik weet het. Kiezen is verliezen. Maar als je kans wil maken op die DAB Plus radio, stem dan maar mee voor de Radio BNE Gouden Idolen 500. Dat kan nog tot morgenochtend 9 uur. 3 topidolen van jou hebben we nodig op het Radio BNE kanaal van 14 Max. Zo, fijne zaterdag. En heel graag tot morgen, hè, 7 uur voor een nieuwe klaar.

0: Tolvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immoscoopman.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker.

0: Goedemorgen, het is 9 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Op de hele Vlaamse arbeidsmarkt komen er praktijktesten op discriminatie. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren bij bedrijven en dan wordt er bekeken of en hoeveel mensen door hun leeftijd of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek. De Vlaamse regering wil zo een beter zicht krijgen op waar discriminatie nog voorkomt. Minister van Werk Suhail Demir had al een afspraak daarover met de meeste sectoren en minister van Gelijke Kansen Caroline Genet legt de praktijktesten nu op aan alles. Sectoren. Maar de regering zal niet bekendmaken welke specifieke bedrijven dan discrimineren en er volgen ook geen sancties, zegt ze.
1: De resultaten worden in alle sectoren anoniem verwerkt en we zullen effectief op basis van het niveau per sector kunnen kijken hoe we sommige sectoren moeten ondersteunen om die strijd tegen discriminatie te voeren. Ik denk dat er zowel goede als slechte sectoren zijn en dat het ook zaak is om van elkaar te leren.
0: De testen beginnen later dit jaar. De resultaten worden in 2028 bekendgemaakt. Asbestslachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het asbestfonds van de overheid kunnen binnenkort toch ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter slepen. Vroeger verloren slachtoffers dat recht als ze al een schadevergoeding hadden gekregen. Maar nu heeft de federale regering beslist om dat te veranderen. Het dossier liep jarenlang vast. Marijke van Buggenhout van de Belgische Vereniging van Asbestslachtoffers is dan ook tevreden.
2: Zowel het feit dat er weinig financiële bijdrage was, als het feit dat je na het ontvangen van het fonds geen juridische stappen kon ondernemen, dat had eigenlijk nooit in die wet mogen ingeschreven worden. Ja. Hè. Dus het feit dat dat nu is afgeschaft, dat heeft voor slachtoffers, naast het feit dat ze juridische rechten krijgen, natuurlijk ook een enorme symbolische waarde.
0: Asbest werd jarenlang gebruikt in de bouw, maar bleek later kankerverwekkend te zijn. Als vervuilende bedrijven veroordeeld worden, dan moeten ze ook extra bijdragen aan het asbestfonds. De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien merkt de commissie dat veel mensen en vooral jongeren beginnen met gokken. Dat schrijft het Nieuwsblad. De meeste mensen

0: Hopen er na het toernooi wel weer mee, zegt Stefaan Savenberg van de commissie.
1: We zien bij grote voetbaltoernooien altijd wel een stijging in de activiteit voor sportweddenschappen. Nu, dit hoeft daarom niet altijd problematisch te zijn. We zien uiteraard na een verhoogde wedactiviteit dat die ook zakt na zo'n groot voetbaltoernooi. Maar er zullen altijd mensen zijn die voor een eerste keer hebben kennis gemaakt met wedden en gokken en die zullen blijven doorgokken.
0: De Franse politie heeft een groot drugs- en witwasnetwerk opgerold tussen ons land Frankrijk en het Noord-Afrikaanse land Mauritanië. 15 mensen zijn in Frankrijk opgepakt. Er is ook 50 kilo drugs en zo'n 8 miljoen euro aan cashgeld in beslag genomen. Het ging om Mauritaniërs die als koeriers bijna elke dag reisden tussen Franse steden. Ze werden dan ontmaskerd na een controle in Bordeaux. In ons land waren de koeriers actief in Anderlecht en Molenbeek in Brussel. In Venezuela hebben de Verenigde Staten de leider van een criminele bende gedood bij een luchtaanval. Het gaat om Nino Guerrero, jarenlang het hoofd van een van de beruchtste criminele organisaties van Latijns-Amerika. Volgens Amerikaans president Trump gebeurde de actie in samenwerking met Venezuela en ook de Venezolaanse overheid bevestigt dat. Het Amerikaanse leger voert al sinds september aanvallen uit op bootjes die volgens de VS drugs vervoeren. Daarbij zijn al honderden mensen gedood. De Amerikaanse regering dwingt het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic om zijn twee krachtigste modellen offline te halen en dat amper 3 dagen na de lancering. Die modellen kunnen door artificiële intelligentie makkelijk en snel zwakke plekken opsporen in computersystemen en de VS vreest dat dit gebruikt zou kunnen worden als cyberwapen door bijvoorbeeld hackers. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse regering een eigen techbedrijf verplicht om een product zo snel van de markt te halen. Op het WK voetbal heeft gastland de Verenigde Staten met overtuiging zijn eerste match gewonnen. De VS won met 4-1 van Paraguay. En gisteravond speelde Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Het WK begon donderdagavond in Mexico. En dat het nu ook in de VS echt begonnen is, vonden deze Amerikaanse fans geweldig.
2: Oh man, World Cup is in the USA. It's a huge moment. I've been waiting for this all my life.
3: Yeah, we're just super excited. This is a once-in-a-lifetime opportunity for us. You know, my kids are they're soccer players themselves. The energy has been great. The excitement to bring in soccer to America.
0: Het is eerst nog vaak zwaar bewolkt. Later op de dag komt de zon er wel overal door. We halen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Nadien meer wolken met lokaal kans op een bui. Meer op vrtnieuws.be.

0: Play.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar 4,99 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.

0: week nieuw op Radio Bene.
1: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
0: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
1: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
0: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
1: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
0: En luister vanaf maandag 15 juni.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie, ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon. Voilà. Op sunweb.be. Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, het is 10 uur 14 nieuws met Shema Saisai. Op de hele Vlaamse arbeidsmarkt komen er praktijktesten op discriminatie. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren bij bedrijven en dan wordt er bekeken of en hoeveel mensen door hun leeftijd of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek. De Vlaamse regering wil zo een beter zicht krijgen op waar discriminatie nog voorkomt. Minister van Werk Suhal Demir had al een afspraak daarover met de meeste sectoren, maar minister van Gelijke Kansen Caroline Gené legt de praktijktesten nu op aan alle sectoren. De regering zal niet bekendmaken welke specifieke bedrijven discrimineren en er volgen ook geen sancties, zegt Gené.
1: De resultaten worden in alle sectoren anoniem verwerkt en we zullen effectief op basis van het niveau per sector kunnen kijken hoe we sommige sectoren moeten ondersteunen om die strijd tegen discriminatie te voeren. Ik denk dat er zowel goede als slechte sectoren zijn en dat het ook zaak is om van elkaar te leren.
0: Uit eerder internationaal onderzoek bleek al dat oudere mensen en mensen van een andere afkomst minder kans hebben op een sollicitatiegesprek. Op de E403 ter hoogte van Kachten bij Izegem zijn vannacht 7 mensen gewond geraakt bij een reeks ongevallen. 2 van hen zijn kinderen. Een auto stond rond 2:30 zo goed als stil op de snelweg vlakbij de afrit Kachten. Die is gesloten voor werken. Een andere auto kon niet op tijd remmen en reed dan op de wagen in. Kort daarop botsten op ongeveer dezelfde plaats nog 2 andere auto's op elkaar. De snelweg moest een tijdje worden afgesloten om alle autovrakken en brokstukken te kunnen opruimen. De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. Vlak na het EK van 2024 is de leeftijdsgrens wel opgetrokken naar 21 jaar. Dat zegt Stefaan Zavenberg van de Kansspelcommissie.
2: Dat juichen we uiteraard toe, want dat was een groep waarin heel veel nieuwe spelers gezocht werden. Nu, we moeten er wel zeer waakzaam voor zijn dat die doelgroep niet doorschuift naar het illegaal onvergunde aanbod waar niets van spelersbescherming bestaat en waar de risico's natuurlijk nog veel groter zijn.
0: Wie hulp zoekt kan terecht bij gokhulp.be of bij de druglijn. De geplande miljardenovername van filmstudio Warner Bros. Door Paramount mag doorgaan, dat zegt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Die ziet de overname niet als een bedreiging voor de concurrentie. De deal is goed voor meer dan 110 miljard dollar en leidt tot 1 groot bedrijf met daarin 2 grote filmstudio's, de nieuwszenders CNN en CBS, streamingplatform HBO en nog tientallen andere zenders. De overname is omstreden omdat 1 bedrijf nu heel veel macht krijgt in de media. En experten vrezen ook voor de persvrijheid. Onder meer CNN komt zo in handen van de miljardairsfamilie.

0: Millie Ellison, die dicht bij president Trump staat. Vandaag is het eerst nog vaak zwaar bewolkt, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door. We halen tot 21 graden. Morgen ook eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: What we're gonna do right here is go back into time.
2: Radio Bene, de prehistorie.
3: De pre.
4: Hele goeiemorgen, welkom in de prehistorie, waarin ik je vandaag meeneem naar de eerste week van juni 1964, 74, 84 en 1994. Maar ik wil eerst toch even iedereen bedanken voor de wensen voor mijn verjaardag op 7 juni, dat is heel lief. In week 1 van juni 1964 was ik nog 62 jaar jonger en toen luisterde ik ook al naar deze soul-single van Mary Wells en dacht ik in mijn jeugdige naïviteit dat ze over mij zong. Dit is My Guy.
2: De prehistorie.
3: Radio Bene. De pre.

Mary Wells stond in 1964 op het hoogtepunt van haar muzikale carrière toen ze de deur van de platenstal Tamla Motown achter zich dichttrok. Ze droeg er nochtans de titel van First Lady of Motown en deze hit My Guy werd daar aangereikt door de onderdirecteur van dat platenlabel, Smokey Robinson. Mary Wells is helaas al in 1992 overleden en Smokey, die is er nu 86. Dit was begin juni 1964 het nieuws in het kort. In ons land liepen klachten binnen over de supersonische knallen van de F-104 Starfighters die ook schade veroorzaakten. En de haven van Antwerpen deed het 62 jaar geleden uitstekend.

0: Begin juni 1964 stonden deze Beatles op 1 in de Verenigde Staten met Love Me Do, hun vierde nummer 1 hit daar in 5 maanden tijd. John Lennon en Paul McCartney hadden het geschreven toen ze nog tieners waren. En ik heb goed nieuws voor alle Beatles-fans. In Londen zal waarschijnlijk volgend jaar al een museum de deuren openen, volledig gewijd aan die legendarische Britse groep. Het museum komt in de voormalige kantoren van het platenlabel van de Beatles dat ze zelf oprichtten, Apple Corps, op Savile Row nummer 3. Op het dak van dat gebouw gaven ze op 30 januari 1969 hun laatste concert en dat werd toen ook gefilmd. Apple Corps, niks te maken verder met Apple computers of smartphones, heeft het gebouw nu teruggekocht en wil op de 7 verdiepingen belevenisruimtes creëren voor de fans van John, Paul, George en Ringo. In de omgeving van Bevecom, maar ook elders in ons land, liepen 62 jaar geleden nogal wat klachten binnen over de supersonische knallen van de F-104 Starfighter gevechtsvliegtuigen van onze Belgische luchtmacht. Die knallen ontstonden wanneer de F-104, in feite een raket met kleine vleugeltjes die 2 keer de snelheid van het geluid haalde, door de geluidsmuur brak. Die knallen veroorzaakten schade aan het glas van Ceres en er werden zelfs kanaries dood doorgeboren. Deze gedupeerden deden hun verhaal.
1: Ik heb over een 4 weken naar de commissair geweest, het reclameren. En ik had er toen 980 van deze winter.
2: 980 ruiten dus?
1: 980 ruiten, ja. Ze zijn dan komen zien en de agent heeft er mij 100 genomen. Maar hij zegt, Wouters, ik kan er maar 100 nemen die op 1 knol gebarsten zijn.
3: En dan hebben we bemerkt in de streek, bij andere kanarievogels, dat er schier geen jongen waren. De jongen waren bijna allemaal dood in de eieren. En nadat het stop was met die knallen, dan hadden we veel jongen.
2: Hoeveel vogels hebt u zo verloren?
3: Oh, verleden jaar. Het is moeilijk te zeggen, 30, 40.
4: Daar is wel een wet. De wet van 12 mei 1927 op de militaire opeisingen in vredestijd en de krijgsoefeningen. Die wet is wel van toepassing en kan hier ingeroepen worden voor de schadevergoedingen.

Deze nu 85-jarige Dionne Warwick haalde 62 jaar geleden voor het eerst Amerikaanse top met dit mooie Anyone Who Had a Heart van de in 2023 overleden componist Burt Bacharach en van zijn tekstschrijver Hal David. De zangeres zou 45 keer in de hitlijsten opduiken en niet zelden met composities van die tandem Bacharach en David. Ze was dan ook hun lievelingszangeres. In de popgeschiedenis werden een aantal gezongen telefoonnummers opgenomen, maar het bekendste stond 62 jaar geleden bij ons helemaal bovenaan de hitparade. Het gaat om Draai dan 797204 van Viltura. In Amsterdam moest iemand heel wat Tura-fans teleurstellen en dat vond hij eerst best wel grappig, maar de lol was er toch snel weer af en de man wilde de platenmaatschappij zelfs een proces aandoen. Gelukkig kreeg hij van de Nederlandse telefoonmaatschappij een ander nummer. Hier is onze Viltura dus in de prehistorie over de eerste juniweek van 1964.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Ho, ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Radio BNE.
7: Terug naar de gouden jaren 60.
6: De pre

0: Mockingbird Hill stamt al uit 1949 en was in 64 al in verschillende uitvoeringen een hit geweest. Les Paul en Mary Ford hadden er in 51 een grote Amerikaanse topper mee, terwijl deze Britse Mygel 5 62 jaar geleden in de Nederlandse top 10 stonden met hun unieke ska- en bluebeat-versie van Mockingbird Hill. De Antwerpse havenschepen Delwijde was op maandag 1 juni 1964 erg blij met de grote ijzer- en staaltrafiek in de haven van Antwerpen.
1: Wel, ze komen naar Antwerpen omdat Antwerpen zoveel regelmatige lijnen heeft. Ongeveer 300 die 13.000 afvaarten verzekeren in alle richtingen van de wereld. Omdat wij zo'n goede arbeidskrachten hebben in de haven die gespecialiseerd zijn in het verwerken, de behandeling van de goederen die door de haven verzonden worden. Ik kan u zeggen dat jaarlijks 5 à 6 miljoen ton ijzer- en staalproducten over de haven van Antwerpen worden verzonden. Dat is meer dan over al de andere Noordzeehavens tezamen.

0: Blijft hij nog altijd een van de mooiste Mercy Beat platen, ook 62 jaar later. Ferry Cross the Mercy door Jerry and the Pacemakers. Op 2 juni 1964 begonnen in Liverpool ook de opname van de film Ferry Cross the Mercy. Het filmdebuut van deze Gary and the Pacemakers, waarin behalve de groepsleden ook nog onder andere zangeres Cilla Black meespeelde. Het script werd geschreven door Tony Warren. Dat was de bedenker van de langstlopende Britse televisieserie ooit, Coronation Street. De vrouwelijke premier van Israël, Golda Meir, was op donderdag 4 juni 1964 naar Brussel afgezakt naar aanleiding van de verlaging van de douanetarieven en de ondertekening van een nieuwe handelsovereenkomst tussen Israël en de Euromart. Daardoor werd de weg in Europa vrijgemaakt voor Israëlische exportproducten. Golda Meir.
1: And even if at the present time it is not too impressive a figure, we feel that the door has been open for Israel exports, and now to a certain degree it is also up to Israel to be able to export as far as price is concerned and as far as quality of product is concerned and so on.

0: In 1964 was Salvatore Adamo de bestverkochte artiest van de hele wereld, op de Beatles na dan. In maart van dat jaar trad hij met zijn familie op bij Willem Duis in zijn televisieprogramma voor de Vuistweg. Ze zongen daar Vous permettez, monsieur, wat zijn eerste Nederlandse nummer 1 hit zou worden. Het was bij onze noordenburen zelfs de grootste hit van het hele jaar 64. Deze jonge kerel vertelde op woensdag 3 juni 1964 over de vader-zoonrelatie 62 jaar geleden.
1: Men moet een das dragen in klas, zegt gij. En daarmee ben ik niet altijd mee eens. Ik heb ook graag uit te mogen gaan wanneer ik wil. Hij daarentegen vindt dat ik nog te jong ben om al te mogen doen wat ik wil. Hij geeft wel gelijk natuurlijk, maar op 14 jaar verstaat men dit niet zo goed.

0: Deze Jamaicaanse zangeres Millie Small werd bekend van haar monsterhit My Boy Lollipop, dat in 1964 meer dan 7 miljoen keer over de toonbank ging en daarmee de eerste Jamaicaanse wereldhit werd. Millie Small werd ontdekt door Robert Blackwell, de broer van Island Records oprichter Chris Blackwell. In 1963 vertrok ze naar Engeland, waar ze My Boy Lollipop opnam en ze was toen maar 15 jaar. En dat was het voor deze keer, voor week 1 van juni 1964. Ik maak nu plaats voor de 70's.
1: De prehistorie.
2: Terug naar de gouden jaren 70.

Harold Melvin en de Blue Notes kwamen uit de onvolprezen Sound of Philadelphia stal van Kenny Gamble en Leon Huff. Een van hun grote hits was Satisfaction Guaranteed or Take Your Love Back, dat het prima deed in de eerste week van juni 1974. Enkele nieuwsfeiten begin juni 1974. Door de fors gestegen olieprijzen kwam de glastuinbouw in ons land in de problemen. De besprekingen over de gewestvorming in ons land verliepen moeizaam door de onverzettelijke houding van de Franstalige Brusselaars. De Antwerpse socialistische krant Volksgazet vierde haar 60ste verjaardag, maar zat in financiële moeilijkheden. Nog meer soul nu uit Philadelphia van 52 jaar geleden door een van de allereerste discogroepen, de Tramps, met hun knaller Love Epidemic.

0: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
3: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarde op kia.be.
6: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
7: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
6: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
7: Ik ga winnen, ik voel het.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €2 miljoen. Lotto. Omdat het kan.
8: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
9: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
10: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrezen.
12: De prehistorie.
13: Terug naar de gouden jaren 70.
12: Radio BW.
13: Jee de Pre.

0: Deze Three Degrees kende ook de weg naar Kenny Gamble en Leon Huff, want die twee schreven voor de dames de hit When Will I See You Again. Het trio werd eind de jaren 70 ook wel eens Charlie's Angels genoemd. Dat had niks te maken met die toen populaire politieserie op televisie, maar wel met de huidige Britse koning, toen nog Prins Charles, die destijds een fan was van de Three Degrees en die hen uitnodigde op een feestje voor zijn 30ste verjaardag. Door de fors gestegen olieprijzen tijdens de internationale oliecrisis van 52 jaar geleden geraakte de glastuinbouw in Vlaanderen in de problemen. Boerenbondvoorzitter Jan Hinnekens.
1: Er is dus een werkgroep die berekend heeft, officieel, dat in de snijbloementeelt bijvoorbeeld, waar we hier in het midden staan, de groene planten, warme kassen, de stookserren in de druivenstreek en ook dus de warme groenteteelten, dat daar het arbeidsinkomen volledig eraan zou gaan. Dan kunt u begrijpen dat de mensen zich afvragen, wat moet het volgend jaar worden? Dat is hier niet zoals in een industrie waar de winst eraan gaat, maar het is het inkomen zelf waarvan men leven moet.

0: Elton John bracht dit geweldige Don't Let the Sun Go Down on Me uit in 1974 op zijn album Caribou. Maar de megahit zou op zich laten wachten tot in 1991, toen er een live duetversie werd uitgebracht samen met George Michael. Kafkaiaanse toestanden 52 jaar geleden bij de Belgische spoorwegen. Om te kunnen genieten van een treinticket aan halve prijs moest een gepensioneerde zijn ziekenboekje kunnen voorleggen aan het stationsloket. Het leven zoals het was bij onze spoorwegen in 1974.
1: Ik had graag een ticketje aan halve prijs naar Zottige meneer. Ik ben gepensioneerd.
2: Heeft u uw lidboekje van het ziekenfonds bij meneer?
1: Mijn ziekenboekje? Nee, meneer... Het gaat om, ik zou willen een ticketje hebben, een halve prijs voor Zottige. Het is niet voor de dokter, meneer.
2: Ja, meneer, maar hoe kan ik weten dat u gepensioneerd is?
1: Zeker, u houdt genoeg uit misschien?
2: Toch wel.
1: Oh, wel, merci.
2: Hè? Excuseer, meneer, maar zonder uw ziekenboekje kan ik u geen vermindering voor gepensioneerden geven.
1: Ah, maar nu begrijp ik het. Je moet mijn ziekenboekje zien om te bewijzen dat ik gepensioneerd ben.
2: Inderdaad, zo is het.
1: Ja, maar dat ligt thuis in een dressoir.
3: Ten midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemaakt. Met huils kunnen worden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn gaan voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nu het paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zal goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.
1: In Nederland strandde Waterloo van ABBA 52 jaar geleden op nummer 2 in de hitlijsten. De Songfestivalwinnaars moesten daar de duimen leggen voor onze Ivan Heijlen met zijn wilde boerendochter, die er de eerste juniweek van 74 op nummer 1 stond, terwijl het plaatje in onze BRT Top 30 van 1 juni nog maar net binnenkwam. Heijlen groeide zelf ook op als zoon van een boerendochter. Hij verkocht van deze single 250.000 exemplaren en hij bleef 12 weken in de hitlijsten rondhangen. Na het nieuws flits ik je hier in de prehistorie terug naar juni 1984 met hits van onder meer Wham, Bruce Springsteen en Urbanus. Afspraak daarvoor over een paar minuten.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Selection.
2: Schat, zie je hier op de Selection website?
3: Oh, wauw. OLED-tv's van Philips en LG.
2: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
3: Ja, dat scoren.
2: Zoals op het WK?
3: Ah, ja.
0: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman. Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, het is 11 uur, 14 nieuws met Shema Saisai. Er zijn tot nu toe 21 klachten ingediend tegen politiemensen na de recente betogingen in Brussel bij het comité P dat toezicht houdt op de politiediensten. Heel wat mensen kwamen op straat tegen veranderingen in het Franstalig onderwijs, maar er braken ook rellen uit. De politie gebruikte dan het waterkanon, traangas en wapenstokken. Uit het jaarrapport van het comité P blijkt dat de meeste klachten tegen de politie onterecht zijn, maar de communicatie van de politie kan wel beter, zegt voorzitter Kathleen Stinkens.
1: Gelukkig is het zo dat in 70% van de gevallen wij vaststellen dat de politie wel degelijk correct gehandeld heeft. Maar we blijven wel zitten met het gevoel van de mensen dat het vaak anders is. En daarom zeggen wij dat het van belang is dat de politie duidelijk uitlegt waarom iets gebeurt. Wat de gevolgen zullen zijn of waarom iets niet kan.
0: Spanje, Frankrijk en Griekenland zijn de populairste vakantiebestemmingen van België deze zomer. Dat blijkt uit de barometer van de Belgische reissector. Veel mensen blijven dus op reis gaan en geven er ook graag geld aan uit, zegt Koen van den Bos van de Vlaamse Vereniging van Reisbureaus.
2: De gemiddelde reissom is weer gestegen tot €1690, wat dat 5% meer is dan vorig jaar. We zien wel dat er een lichte impact is. Bijvoorbeeld in Turkije zit nog altijd in volume in de top 5 van de bestemmingen, maar die hebben wel een achterstand van 13% versus vorig jaar.
0: De kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal goed begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. De meeste mensen stoppen er na het toernooi wel weer mee, zegt Stefan Savenberg van de commissie.
3: We zien bij grote voetbaltoernooien altijd wel een stijging in de activiteit voor sportweddenschappen. Nu, dit hoeft daarom niet altijd problematisch te zijn. We zien uiteraard na een verhoogde wedactiviteit dat die ook zakt na zo'n groot voetbaltoernooi. Maar er zullen altijd mensen zijn die voor een eerste keer hebben kennis gemaakt met wedden en gokken en die zullen blijven doorgokken.
0: Het Israëlische leger voert vanmorgen opnieuw bombardementen uit op het zuiden van Libanon. Amper anderhalf uur voor de aanvallen begonnen had het leger gezegd dat de inwoners van 20 dorpen en steden hun huizen moesten verlaten. Sinds maart zijn in Libanon al meer dan 3500 mensen gedood door Israëlische aanvallen. In twee steden in het noorden van Israël ging vandaag ook al meerdere keren het luchtalarm af, volgens Israël na aanvallen van de gewapende Libanese groep Hezbollah. Ons land gaat in 2030 samen met Frankrijk het Europees kampioenschap vrouwenhandbal organiseren. Het wordt meteen ook het eerste groot toernooi waar de Belgische handbalvrouwen aan mogen deelnemen. Want als gastland zijn ze automatisch gekwalificeerd. Vandaag is het eerst nog vaak zwaar bewolkt, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door bij temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokale kans op een bui. Meer op 14nieuws.be.
4: What we're gonna do right here is go back into time.
5: Radio Bene, de prehistorie.

Welkom terug in de prehistorie. In de eerste week van juni 1984, 42 jaar geleden dus, toen George en Andrew van Wham hun eerste Britse nummer 1 te pakken hadden, met een song geïnspireerd door een kattenbelletje van Andrew Ridgely voor zijn moeder, waarin hij haar vroeg om hem wakker te maken als ze naar haar werk vertrok. Wake me up before you go-go. Begin juni 84 waren dit de hoofdpunten in het nieuws. Nederland besliste om 48 kruisraketten te plaatsen op de basis van Woensdrecht. De Vlaamse man en vrouw in de straat had 42 jaar geleden geen hoge pet op van de Europese verkiezingen. En verkeersminister Herman de Croo voerde zijn spoorwegplan uit, waardoor treinstations werden gesloten en

0: Belpop van 42 jaar geleden door de groep Nacht und Nebel. Het project van de fascinerende, maar amper 27 jaar geworden Patrick Marina Nebel. Patrick kwam zijn demonen tegen en kreeg ze niet in het gareel. In onze BRT Top 30 was Beats of Love van Nacht und Nebel goed voor de hoogste 10. Begin juni 1984 draaiden de verkiezingscampagnes voor de Europese verkiezingen op 17 juni 1984 op volle toeren. Maar bij ons hadden de man en de vrouw in de straat blijkbaar geen hoge pet op van die Europese verkiezingen.
1: Als ik gewoon stemmen, broer, dan met een man. En dan zei die broer dat ik moet stemmen, dat je hem dat toch mee opstaat.
2: Ik sta voor diezelfde,
3: ja.
2: Omdat ik zo groot gebaar ben.
3: Ja. Alleen de Europese parlementen zal heel weinig uithalen hier in België. Dat is overtuigend. Voor gans Europa. En dan gaat het toch altijd meestal naar de boeren en zo. Hè.
4: Het is toch de arme mens die alles moet betalen.
5: Maar heeft u daar iets aan, dat Europees Parlement?
4: Nee, ik heb er niks aan. Niks aan een klaar pensioen. Weet je wat, hè? Voor deze regering zal ik toch niet stemmen, denk ik.
6: Europees Parlement, nee, dat is een nutloze uitgave, vind ik. Ik trek er gewoon een streep door.

0: Het was de Pointer Sisters en hun toenmalige producer Richard Perry in 1984 niet ontgaan dat de technologie ook in de muziek een factor van belang was geworden. De oudste zus Pointer, Ruth, nam voor hun hit Automatic even de rol aan van robot. Het was op zaterdag 2 juni 1984 de hoogste nieuwkomer in onze BRT Top 30. Verkeersminister Herman De Croo was op maandag 4 juni 1984 een man met een plan. Meer bepaald een spoorwegplan, waardoor een nieuwe dienstregeling werd ingevoerd, het aantal boemeltreinen werd gehalveerd, 225 kleine stationnetjes werden gesloten en er klokvaste treinen zouden komen. En, vooral, er voor 4 tot 5 miljard Belgische frank kon bespaard worden.
1: Dat is een grote inspanning die wij openen, niet ten laste van de kleine stations te maken. We hebben toch 10.000, 12.000 reizigers die nieuwe gewoonten moeten aanleren. Ik betreur dat, maar het was onmogelijk te doen zoals men vroeger deed. Wij hopen ook met klokvaste treinen nu, want vandaag is het record geweest. Zelfs de eerste dag bijna geen vertraging. Een beetje moeilijkheden met de bussen, ik weet dat. Maar we hopen ook nieuwe reizigers aan te trekken. En we moeten wel begrijpen, de spoorweg en de buurtspoorwegen moesten zich moderniseren. En ik denk dat we nu op de goede weg zijn.
2: One, two, three!

ze doen mij stoppen, hè. Ze stappen af.

0: Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
1: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
2: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
1: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
2: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Radio Bene.
6: Terug naar de gouden jaren 80.
5: De prehistorie.
6: Jullie

0: Daarnet speelde ik in de prehistorie over de eerste week van juni 1984 Urbanus met zijn unieke Scratchin' Zwaantjes, dat terecht opeens stond in de Vlaamse top 10 toen. En nu was er Denise Williams, die in de 70s achtergrondzangeres was geweest voor Stevie Wonder en Roberta Flack. Haar hit Let's Hear It for the Boy was geschreven voor de succesfilm Footloose. De ingrijpende wijzigingen die verkeersminister Herman de Croo 42 jaar geleden doorvoerde in de spoor- en busverbindingen vielen alvast niet in goede aarde bij een deel van de reizigers. Reporter Guy Poppe op vrijdag 1 juni 1984, twee dagen voor de nieuwe regeling van kracht werd.
1: Ooit een streek van grote economische bloei met scheepswerven en steenbakkerijen. Maar als de fabrieken sluiten, blijven ook de arbeiders weg en komen er lege plaatsen op de trein. Antwerpenboom zit onder de norm van de NMBS. Vanaf zondag stopt de trein er niet meer in Hoboken-Polder, Hoboken, Hemiksen Werkplaatsen, Niel, Krekelenberg, Schelle en Hemiksen.
2: We moeten 's morgens al vroeger opstaan. Ik zit met een klein van 7 jaar. Dat is een probleem, want die moet 's morgens ook vroeger weg. En dan s'avonds later thuis, dat wil ik zeggen. Dus later de klein gaan halen, later huiswerk maken, later eten, klaar met me. Ja, het zijn grote problemen voor ons. Ik heb dan een oplossing gevonden van ergens een occasie-auto, dat ik het toch ook te moeten kopen eigenlijk.

0: 42 jaar geleden kwam dit Small Town Boy van Bronski Beat uit. De groep bestond uit 3 mannen van de queer community en die daar ook geen geheim van maakten trouwens. Frontman Jimmy Somerville is nu 64, maar hij heeft nog altijd zijn krachtige contratenorstem. Wat dachten de spoorbonden over de plannen van verkeersminister De Croo om treinen en bussen te hervormen? ACV'er Herman van Trappen op maandag 4 juni 84.
1: Zoals ik bij andere gelegenheden al heb gezegd, hadden wij een andere visie over de reorganisatie en zagen we meer heil in een fusie van de NMBS met de NMVB om op die manier nog een betere dienst aan de cliënteel te kunnen aanbieden. Ik geloof dat er eerder problemen zouden kunnen zijn rond coördinatie tussen de twee vervoermaatschappijen, rond vroege en late treinen, en dat wij daar dus de problemen moeten gaan zoeken. Ik denk dat, en ik verwacht dat dus de regeling zoals hij opgebouwd is, en na een inloopperiode, dat die wel zeer positief kan overkomen in bepaalde relaties. Maar anderzijds menen wij toch ook te moeten wijzen op het feit dat er heel wat wachttijden zouden zich voordoen, ook op belangrijke lijnen en in grote stations tussen aansluitende lijnen.

0: Vanaf 4 juni 1984 lag het album Born in the USA van Bruce Springsteen in de rekken. Van dat album werden 7 singles uitgebracht die allemaal de top 10 van Amerikaanse top 100 haalden. Dancing in the Dark werd zelfs een wereldwijde nummer 1 hit. En zo laat ik die jaren 80 achter ons en komen hier de 90s.
1: Radio Bene.
2: Terug naar de gouden jaren 90.

De Zweden van Ace of Base stonden begin juni 1994 bij ons al 8 weken in de top 30 genoteerd met Don't Turn Around. Albert Hammond en Diane Warren schreven het voor Tina Turner en het werd de B-kant van haar hit Typical Male in 1986. En er was natuurlijk ook de hitversie geweest van Aswad. Begin juni 1994 was dit het nieuws in het kort. In Hongarije wonnen de ex-communisten de parlementsverkiezingen. Bij ons werd de onderzoeksrechter Konnerot van de moordzaak André Kools gehaald. De Amerikaanse president Clinton was opvallend vriendelijk voor de omstreden Italiaanse premier Berlusconi. 32 jaar geleden haalde het Vlaams Blok tijdens haar Europees congres fel uit naar kardinaal Daneels, die de Vlaamse blokkers wilden had genoemd. Terwijl Prince toen alleen maar oog had voor The Most Beautiful Girl in the World.

0: Radio Bene.
1: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
0: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
1: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
0: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
1: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
0: En luister vanaf maandag 15 juni.
2: De prehistorie.
1: Guy de Pre.

0: 25 oktober, dat is nog even, concerteert deze nu 52-jarige Italiaanse zangeres Laura Pausini in Vorst Nationaal. Strani Amori was in 1994 haar tweede succesvolle Europese single en La Solitudine was de eerste geweest in 1993. Woensdag 1 juni 1994 ontnam het Hof van Cassatie onderzoeksrechter Conorot van Neuchâteau het onderzoek naar de moord op de socialistische politicus André Kools en vertrouwde de zaak toe aan de Luikse onderzoeksrechter Véronique Ancia. De familie van André Kools was daar niet blij mee, want ze had al haar vertrouwen gesteld in Conorot. Heel bizar allemaal, want 2 jaar later zou Conorot ook van de zaak Dutroux worden gehaald, omdat hij een bord spaghetti had gegeten ten voordele van de Dutroux-slachtoffers Sabine en Letitia. Reporter Johnny van Zevenant.
1: Conorot is het dossier Kools kwijt, het onderzoek naar de moord op André Kools. Dat was hij eigenlijk vrijdag kwijtgeraakt, maar heeft hij teruggekregen maandag, dankzij het beroep van de familie Kools tegen die beslissing van vrijdag. Maar er is dus niet alleen het dossier Kools dat hij kwijt is, hij is ook het dossier kwijt van de gestolen aandelen. Het dossier dat de onderzoeksrechter van Neuchâteau, Conorot, eigenlijk al jarenlang aan het onderzoeken was. En hij ging er eigenlijk vanuit dat de moordenaars van Kools bij die aandelenzwendelaars te vinden waren. De persoon die eigenlijk achter de beslissing van het Hof van Cassatie zit is procureur-generaal Gier. Die liet al een tijdje horen dat het eigenlijk niet kon dat 2 onderzoeksrechters, Ancia uit Luik en Conorot uit Neuchâteau, het dossier Kools zouden behandelen. Hij wilde dat 1 onderzoeksrechter dat zou doen, want hij vreesde dat er anders gevaar was voor

0: Met een titel als was het 32 jaar geleden echt niet moeilijk om grapjes te bedenken over het gebrek aan inspiratie bij Brad Roberts van deze Crash Test Dummies. Maar deze popsong uit hun album God Shuffled His Feet zorgde wel voor wereldwijde bekendheid van de groep en voor een topper in de lijst van One Hit Wonders uit de 90s. 32 jaar geleden, tijdens een vriendschappelijke voetbalwedstrijd met ex-Rode Duivels tegen gewezen Oranje-spelers, werd doelman Jean-Marie Pfaff geïnterviewd terwijl hij in de goal stond en een beetje show verkocht.
1: Je moet geen show.
2: Een beetje.
1: Nee. Dat is mijn aard van wijzen. De mensen die show, dat zal zeggen, maar dat is niet waar, want dat is mijn aard. Zo ben ik, Jean-Marie Pfaff. Als ik in een bal pak ik die zo. Ik vind het altijd spijtig dat ze mij ook afschieten naar show. Ik heb dat niet.
2: Nee, maar ik heb... Je wilt de mensen iets geven.
1: Ja, maar dat is een bal die ik zeker pak. Zoals misschien een kind moet leren. Ik wil het gewoon doen zoals ik het vroeger geleerd heb. En dat is met een aard en wijze van keeper. Maar dat werd altijd opgezegd van Jean-Marie Duchamp. Dat is het niet. Gewoon. Ik probeer altijd een bal te pakken. Want als ik een bal heb, is het een binnen en is het slechter.

me toe. Terwijl Niels de Stadsbader tegenwoordig scoort met zijn versie van Philippe Robrechts debuuthit Magie. Uit 1993 speelde ik vandaag nog eens een succesvolle single uit het tweede album van Philippe, die het goed deed begin juni 1994. Fatsoen. Het is geen geheim dat ik fan ben van de muziek van Philippe Robrecht en het is evenmin een geheim dat je de prehistorie kan beluisteren op maandagmorgen vroeg om 4 uur bij Radio 2, op zaterdag voormiddag om 10 uur op Radio Bene en elke zondag natuurlijk van 10 tot 12 ook op Radio 2. Bedankt om te luisteren vandaag. Geniet van je dag en tot in de volgende De Prehistorie.

voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming 1+1 gratis. Mooi weer van... Kruis.

0: is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. Er komen positieve en negatieve reacties op de praktijktesten tegen discriminatie op de hele arbeidsmarkt. Ondanks de economische onzekerheid blijft reizen populair. En techbedrijf Anthropic belooft een snelle herstart van de AI-toepassingen die het van de Amerikaanse regering moest uitschakelen. De Vlaamse afdeling van de socialistische vakbond ABVV vindt het positief dat er op de hele arbeidsmarkt praktijktesten tegen discriminatie komen. Ja, Steven Rombout, de Vlaamse regering heeft dat beslist, dat die testen er moeten komen. Wat houdt dat juist in?
1: Wel, via praktijktesten met fictieve sollicitaties wordt nagegaan of en hoeveel mensen vanwege hun leeftijd of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek. Er was eerder al een afspraak met de meeste sectoren, maar nu worden ze uitgebreid naar alle sectoren en ze gaan eind dit jaar van start. De regering zal niet bekendmaken welke bedrijven precies discrimineren en er komen ook geen sancties. Miranda Urus van de Socialistische Vakbond hoopt dan ook dat die praktijktesten echt iets teweeg brengen.
2: Meten is één zaak, opvolgen is een ander. En dan zien we tegelijkertijd ook dat er toch wel heel wat kortingen op bijdragen voor sociale zekerheid zijn voor de werkgevers. Laat ons daar dan geen blanco check van maken, maar ervoor zorgen dat als er vastgesteld wordt dat er discriminatie is in een bedrijf, dat er dan ook die kortingen niet meer gegeven worden, maar geïnvesteerd kunnen worden in diversiteitsplannen.
1: Ja, werkgeversorganisatie VOCA kan zich tegen die praktijktesten. Ze spreken van heksenjacht en willen blijven inzetten op sensibilisering.
0: Dankjewel, Steven. Er zijn tot nu toe 21 klachten ingediend tegen politiemensen na de betogingen in Brussel tegen de veranderingen in het Franstalig onderwijs. Er braken toen rellen uit en de politie gebruikte het waterkanon, traangas en wapenstokken. Comité P, dat toezicht houdt op de politiediensten, zal elke klacht onderzoeken en aanbevelingen formuleren om eventuele problemen aan te pakken. Dat zegt Kathleen Stinkens.
3: Die klachten die zullen uiteraard onderzocht worden, want dat verdient ook elke burger. Ik moet zeggen dat de politie open staat voor onze aanbevelingen. De politie heeft er zelf belang bij om zo weinig mogelijk klachten tegen zich te krijgen en om het vertrouwen te winnen van de burger. En als wij kunnen helpen door aanbevelingen te doen om hun werk nog te verbeteren, dan ervaar ik toch wel dat men daarvoor open staat.
0: Er zijn dit jaar ongeveer evenveel zomerreizen geboekt bij reisagenten als de voorbije jaren. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus. De oorlog in het Midden-Oosten en de economische onzekerheid lijken de Vlamingen dus niet tegen te houden om op reis te gaan. Tegelijk blijkt ook ons land populair voor buitenlandse toeristen. Amaury de Mulder heeft meer details.
4: Economische en geopolitieke turbulentie of niet, we pakken deze zomer weer massaal onze koffers. Dat ziet ook Koen van den Bossen van de Vlaamse Vereniging van Reisbureaus.
5: De gemiddelde reissom is weer gestegen tot €1690, wat dat 5% meer is dan vorig jaar.
4: Wel kiezen we vaker voor andere bestemmingen. Griekenland en Italië bijvoorbeeld, die winnen aan populariteit ten koste van Turkije.
5: Turkije zit nog altijd in de top 5 van de bestemmingen, maar die hebben wel een achterstand van 13%.
4: En ook de Verenigde Staten blijven reizigers verliezen. Of wat dacht u van een vakantie in eigen land? Daar kiezen we voorlopig niet vaker voor, al wachten we daarvoor gewoonlijk eerst nog even het weer af. Buitenlandse toeristen die blijken wel al overtuigd. Zij boekten 13% meer overnachtingen dan vorig jaar, zegt Christophe Geldof van Toerisme Vlaanderen.
6: Aan de kust zien we zelfs dat dat 18% hoger ligt. En de kunststeden, Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen, daar zien we ook een stijging van 9%.
4: Visit Wallonië verwacht dat uiteindelijk ook meer Belgen zullen kiezen voor een vakantie dicht bij huis. Bij de Waalse campings bijvoorbeeld is dit jaar al 60% volgeboekt.
0: Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic belooft om de toegang tot zijn krachtigste AI-modellen zo snel mogelijk te herstellen. Het bedrijf moest 2 van die modellen afgelopen nacht plots uitschakelen, op bevel van de Amerikaanse overheid en dat om veiligheidsredenen. De overheid wil niet langer dat buitenlanders en dus ook Europeanen ze gebruiken. Ja, Tom van de Wegen, AI-expert op onze redactie. Hoe uitzonderlijk is dit?
7: Ja, exportcontroles op computerchips richting China, dat kennen we. Maar dat Washington nu ook dicteert wie Amerikaanse AI mag gebruiken, geen buitenlanders, ja, daar bestaat bij mijn weten geen precedent.

0: incident voor. Hè. En omdat je technisch niet real-time kan zien wie Amerikaan is en wie niet, heeft Anthropic Fable and Mythos 5 dan maar voor iedereen ontoegankelijk gemaakt. Het bedrijf zit er duidelijk verveeld mee. Naar eigen zeggen had het de modellen genoeg beveiligd, zodat cybercriminelen het niet kunnen misbruiken als een wapen, zoals gevreesd wordt. In elk geval, voor Europa is dit een wake-up call. Onze bedrijven, onze overheden bouwen hun AI grotendeels op Amerikaanse modellen. Eén bevel uit Washington kan de toegang tot de beste systemen van de ene op de andere dag afsnijden. Ja, en dat bedreigt onze concurrentiepositie en onze digitale autonomie uiteraard.
1: Dankjewel Tom voor je uitleg. Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Kort ervoor had het de evacuatie bevolen van 20 dorpen en steden in de regio. Israël reageert naar eigen zeggen op aanvallen van de Libanese pro-Iraanse militie Hezbollah. De aanvallen doorkruisen mogelijk de vredesgesprekken tussen Iran en de VS, want Iran eist dat ook de aanvallen op Libanon stoppen. Maar de vraag is of de Amerikanen de Israëlische president Netanyahu daar nog wel kunnen van overtuigen, zegt correspondent Lennart Zwolfs in Israël.
2: Netanyahu staat hier in eigen land onder druk. Er komen verkiezingen aan. Oppositie zegt al dat Israël veel te afhankelijk wordt van Amerika. En vanuit zowel oppositie als coalitie hoor je eigenlijk dat ze moeten doorvechten in Libanon. Nou ja, ook de minister Katz van Defensie heeft gisteren nog gezegd dat ze niet zomaar zullen vertrekken uit Libanon. Dus ja, dat is heel erg de vraag nog. En in zo'n scenario denk ik dat het hoogst haalbare is dat Israël de aanvallen in Libanon misschien vermindert. Maar dan is het weer de vraag, gaat Iran daar genoegen mee nemen?
1: Opklaringen vanuit het westen bij maxima tot 21 graden. Morgen begint vrij zonnig, later meer wolken met in het noorden en oosten wat gedruppel. Vooraan de praktijktesten die uitgebreid worden naar alle sectoren. De reacties bij vakbonden en werkgevers zijn verdeeld. Meer op vrtnieuws.be.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingske en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
5: En hier uw linkeroor.
4: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
5: Wat blief?
4: Zie je het wel?
5: Oh, amai, dat is ampetant.
4: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
5: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
4: Wat?
5: Aan halve prijs?
4: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
5: Wat blief?
4: Bij Hans?
5: Ja, ja, het kan anders.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
8: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
7: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
8: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
9: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag.

0: tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
4: Ho, ho, dat is lekker scoren.
3: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Shh, luister.
6: Summerdeals.
5: Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
7: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Hij zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: VRT Radio BNE Live.
6: Praktijktesten tegen discriminatie komen. Werkgeversorganisatie VOCA is er tegen. Steven Rombout, leg eerst nog eens uit wat zo'n praktijktest inhoudt.
7: Wel, via praktijktesten met fictieve sollicitaties wordt nagegaan of en hoeveel mensen vanwege hun leeftijd of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek. Er was eerder al een afspraak met de meeste sectoren, maar nu worden die uitgebreid naar alle sectoren en ze gaan eind dit jaar van start. Werkgeversorganisatie VOCA kan zich tegen die praktijktesten. Zeker in tijden van arbeidskrapte is er ook geen aanleiding om te discrimineren, zegt topman Frank Beks.
8: We zijn gekant tegen de brede uitrol van praktijktesten over de hele arbeidsmarkt. Voorbeelden trouwens in steden en gemeenten zoals Gent hebben aangetoond dat die praktijktest al gauw uitmonden in een heksenjacht tegen werkgevers. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Wat wel kan werken is sensibilisering en ook zelfregulering.
7: Ja, de regering zal niet bekendmaken welke bedrijven precies discrimineren en er volgen ook geen sancties. De Socialistische Vakbond hoopt dan ook dat die praktijktesten echt iets teweeg brengen.
6: Dankjewel, Steven. Er zijn tot nu toe 21 klachten ingediend tegen politiemensen na de betogingen in Brussel tegen de veranderingen in het Franstalig onderwijs. Er braken toen rellen uit en de politie gebruikte het waterkanon, traangas en wapenstokken. Het comité P, dat toezicht houdt op de politiediensten, zal de klachten onderzoeken. Uit het jaarrapport van dat comité P blijkt alvast dat de meeste klachten onterecht zijn. De communicatie van de politie kan wel beter, zegt voorzitter Kathleen Stinkens.
9: Gelukkig is het zo dat in 70% van de gevallen wij vaststellen dat de politie wel degelijk correct gehandeld heeft, maar we blijven wel zitten met het gevoel van de mensen dat het vaak anders is. En daarom zeggen wij dat het van belang is dat de politie duidelijk uitlegt waarom iets gebeurt, wat de gevolgen zullen zijn of waarom iets niet kan.
6: Er zijn dit jaar ongeveer evenveel zomerreizen geboekt bij reisagenten als de voorbije jaren. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus. De oorlog in het Midden-Oosten en de economische onzekerheid lijken de Vlamingen dus niet tegen te houden om op reis te gaan. Amaury de Mulder heeft meer details.
10: Economische en geopolitieke turbulentie of niet, we pakken deze zomer weer massaal onze koffers. Dat ziet ook Koen van den Bossen van de Vlaamse Vereniging van Reisbureaus.
11: De gemiddelde reissom is weer gestegen tot €1690, wat dat 5% meer is dan vorig jaar.
10: Wel kiezen we vaker voor andere bestemmingen. Griekenland en Italië bijvoorbeeld, die winnen aan populariteit ten koste van Turkije. En ook de Verenigde Staten blijven reizigers verliezen. Of wat dacht u van een vakantie in eigen land? Daar kiezen we voorlopig niet vaker voor, al wachten we daarvoor gewoonlijk eerst nog even het weer af. Buitenlandse toeristen die blijken wel al overtuigd. Zij boekten 13% meer overnachtingen dan vorig jaar, zegt Christophe Geldof van Toerisme Vlaanderen.
12: Aan de kust zien we zelfs dat dat 18% hoger ligt. En de kunststeden, Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen, daar zien we ook een stijging van 9%.
10: Visit Wallonië verwacht dat uiteindelijk ook meer Belgen zullen kiezen voor een vakantie dicht bij huis. Bij de Waalse campings bijvoorbeeld is dit jaar al 60% volgeboekt.
6: Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic belooft om de toegang tot zijn krachtigste AI-modellen zo snel mogelijk te herstellen. Het bedrijf moest twee van die modellen afgelopen nacht plots uitschakelen op bevel van de Amerikaanse overheid. Die wil om veiligheidsredenen niet langer dat buitenlanders en dus ook Europeanen ze gebruiken. Zoiets is nog nooit eerder gebeurd, zegt onze AI-expert Tom van de Wegen.
13: Exportcontroles op computerchips richting China, dat kennen we. Maar dat Washington nu ook dicteert wie Amerikaanse AI mag gebruiken, geen buitenlanders, ja, daar bestaat bij mijn weten geen precedent voor. Hè. En omdat je technisch niet real-time kan zien wie Amerikaan is en wie niet, heeft Anthropic Fable and Mythos 5 dan maar voor iedereen ontoegankelijk gemaakt. Het bedrijf zit er duidelijk verveeld mee. Naar eigen zeggen had het de modellen genoeg beveiligd, zodat cybercriminelen het niet kunnen misbruiken als een wapen, zoals gevreesd wordt. In elk geval, voor Europa is dit een wake-up call. Onze bedrijven, onze overheid.

0: overheden bouwen hun AI grotendeels op Amerikaanse modellen. Eén bevel uit Washington kan de toegang tot de beste systemen van de ene op de andere dag afsnijden. Ja, en dat bedreigt onze concurrentiepositie en onze digitale autonomie uiteraard.
1: Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Kort ervoor had het de evacuatie bevolen van 20 dorpen en steden in de regio. Israël reageert naar eigen zeggen op aanvallen van de Libanese pro-Iraanse militie Hezbollah. De aanvallen doorkruisen mogelijk de vredesgesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten, want Iran eist dat ook de aanvallen op Libanon stoppen. Maar de Israëlische premier Netanyahu daarvan overtuigen wordt moeilijk. Zegt correspondent Lennart Zwolfs in Israël.
2: Netanyahu staat hier in eigen land onder druk. Er komen verkiezingen aan. Oppositie zegt al dat Israël veel te afhankelijk wordt van Amerika. En vanuit zowel oppositie als coalitie hoor je eigenlijk dat ze moeten doorvechten in Libanon. Nou ja, ook de minister Katz van Defensie heeft gisteren nog gezegd dat ze niet zomaar zullen vertrekken uit Libanon. Dus ja, dat is heel erg de vraag nog. En in zo'n scenario denk ik dat het hoogst haalbare is dat Israël de aanvallen in Libanon misschien vermindert. Maar dan is het weer de vraag, gaat Iran daar genoegen mee nemen?
1: Opklaringen vanuit het westen bij temperaturen tot 21 graden. Morgen begint vrij zonnig, later meer wolken met in het noorden en oosten wat gedruppel. Maandag en dinsdag opklaringen en wolken en stilaan warmer. Vooraan de praktijktesten die uitgebreid worden naar alle sectoren. De reacties bij vakbonden en werkgevers zijn verdeeld. Meer op vrtnieuws.be.

0: week nieuw op Radio Bene.
1: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
0: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
1: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
0: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
1: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
0: En luister vanaf maandag 15 juni.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat hij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Xina. Info in je winkel of op xina.be.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
5: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
4: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
5: Ik ga winnen, ik voel het.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Mannekes,
11: vader.
10: Bobby is zo vrolijk.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: En waarom?
11: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
12: En wat willen we?
11: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
14: Radio BNE.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: die de Vlaamse regering nu op de hele arbeidsmarkt invoert. Via testen met fictieve sollicitaties wordt dan nagegaan of en hoeveel mensen vanwege hun leeftijd of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek. VOCA vindt dat geen goed idee. Zeker nu veel bedrijven niet genoeg personeel vinden, hebben ze ook geen aanleiding om te discrimineren, zegt topman Frank Beks.
1: We zijn gekant tegen de brede uitrol van praktijktesten over de hele arbeidsmarkt. Voorbeelden trouwens in steden en gemeenten zoals Gent hebben aangetoond dat die praktijktesten al gauw uitmonden in een heksenjacht tegen werkgevers. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Wat wel kan werken is sensibilisering en ook zelfregulering.
0: De eerste drie maanden van dit jaar zijn er 30% meer ongevallen met speedpedelecs gebeurd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat zegt Verkeersinstituut Vias. Dat komt omdat steeds meer mensen met speedpedelecs rijden, vooral voor woon-werkverkeer. Stef Willems van Vias.
2: Daarom is het belangrijk dat er ook voldoende opleidingen voorzien worden. Zeker als de werkgever dergelijke snelle fietsen in het kader van een mobiliteitsplan ter beschikking stelt van de werknemers. En daarnaast is het ook belangrijk dat alle andere weggebruikers duidelijk weten wat de regels zijn voor die speedpedelec-gebruikers, waar dat ze mogen rijden en waar dat ze niet mogen rijden. Want we zien in de praktijk dat dat ook wel regelmatig leidt tot verwarring en gevaarlijke situaties.
0: Bij een Oekraïense droneaanval op haveninstallaties in het zuiden van Rusland is één dode gevallen. Rusland zegt dat het 177 drones uit de lucht heeft geschoten, maar resten van de drones zijn op een haventerminal gevallen in de zee van Azov. Oekraïne voert sinds een paar weken heel veel droneaanvallen uit op de door Rusland bezette gebieden en ook op Rusland zelf. Opklaringen vanuit het westen bij maxima tot 21 graden vanmiddag. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken met in het noorden en oosten wat gedruppel. Maandag en dinsdag opklaringen en wolken en stilaan warmer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Naar 2K.
2: Ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
3: Wow, de Philips 65-inch OLED 950 TV. Perfect beeld, vierzijdig Ambilight, Google TV en...
2: Met €350 inruilkorting.
3: En dat kunnen we alle matchen zien.
2: Met al onze vrienden.
3: Ja, dat scoren, hè.
2: Het zal nog niet zijn.
0: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

0: week nieuw op Radio Bene.
1: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
0: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
1: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
0: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
1: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
0: En luister vanaf maandag 15 juni.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
8: Mannekes. Vader. Bobby is zo vrolijk.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
8: En waarom?
9: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
10: En wat willen we?
9: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo. Van alles.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
12: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
14: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
15: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
16: In Moskou!
15: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
16: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
17: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskou, man.
15: Och, jongens.
17: Dat is wel een held, hè.
18: Je droomhuis staat vroeger op Demoscoop.
19: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op Huizenjacht.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
9: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
5: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
9: Ik ga winnen, ik voel het.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
10: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot 8500 euro. Ook op de speciale serie Black Edition.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Voorwaarden op kia.be.
12: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom?
13: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
14: Krevel.
15: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
14: Krevel. Leef beter.
16: Radio BNE.
17: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. De VS en Iran zijn het eens over een kader voor een vredesakkoord, dat zegt de premier van Pakistan. Pakistan heeft bemiddeld tussen beide partijen. Binnen de 24 uur zou er een akkoord ondertekend worden, zegt Pakistan. Na een akkoord zou de straat van Hormuz weer opengaan voor het scheepvaartverkeer. Er zou nadien ook gepraat worden over het nucleaire programma van Iran. En volgens Iran zouden ook de gevechten in Libanon moeten stoppen. Maar Israël blijft voorlopig verder bombarderen. Het land is niet betrokken bij het akkoord. Oppositiepartij Vlaams Belang wil de luchthaven van Oostende inzetten als terugkeerhub voor mensen zonder papieren die het bevel hebben gekregen om ons land te verlaten. België telt op dit moment 6 gesloten terugkeercentra, maar volgens Vlaams Belang is er 1 extra nodig in Oostende. Dat zei voorzitter Tom van Grieken op een partijmeeting over migratie.
1: Wel, we willen dat centraliseren aan de kust, omdat we weten dat de problematiek van illegalen zeker in de kustregio zeer hoog is. We zien dat aan de Franse grens, we zien dat aan onze kust. En we denken dat dit een goede locatie is

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: VRT Radio BNE Live.
3: Autodealer in de stad of op het platteland is eigenlijk niet zo heel verschillend. We zien vooral jongere mensen, laten we zeggen tussen de 20 en de 40 jaar, die relatief hoog opgeleid zijn. Maar wat wel een belangrijk verschil is, is dat we op het platteland meer mikken op de vervanging van de tweede of de derde wagen. Daar waar je in de stad makkelijker zonder een eigen wagen kan leven.
4: En dan nog wielrennen, want G-wielrenner Tim Sele is in Italië Europees kampioen op de weg geworden. Gisteren werd hij ook al Europees kampioen tijdrijden. Sele is in zijn categorie, de categorie van de driewielers, nu Europees, wereld- en Belgisch kampioen. En dat zowel op de weg als in het tijdrijden. Opklaringen vanuit het westen bij temperaturen tot 21 graden. Morgen begint vrij zonnig, later meer wolken met in het noorden en het oosten wat gedruppel. Maandag en dinsdag stilaan warmer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
3: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
4: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
5: Voilà, ik klap en dan eet hem.
4: Kunt het zien?
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Go Yellow!
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Taco met kip en...
8: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
10: Caramba.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: dit ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man.
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Mannekes,
11: vader.
10: Bombie is zo vrolijk.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: En waarom?
11: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
12: En wat willen we?
11: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
13: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
14: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Het is

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf 1199 euro op lendl.be.

0: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be. Selection!
1: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
5: Hoe praat hij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vindt de vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
9: Van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
8: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
9: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
10: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
11: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
12: Krevel. Leef beter.
13: Radio BNE.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. Een piloot is in levensgevaar nadat hij met een sportvliegtuigje is neergestort in de buurt van het vliegveld van Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen. Het vliegtuigje crashte in een bos vlakbij het vliegveld en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een boom. De hulpdiensten hebben de piloot ter plaatse gereanimeerd. Hij is in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De piloot zat alleen in het vliegtuig. Het parket stelt een deskundige aan om de oorzaak van de crash te onderzoeken. De vakbonden bij de brandweer dreigen met acties tegen geplande hervormingen van het brandweerstatuut. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bonden verzetten zich onder meer tegen een flexibilisering van de opleiding, omdat de veiligheid daardoor in het gedrang zou komen. Maar de vrijwillige brandweermensen zeggen dat die hervorming nodig is. Geert Olivier, de voorzitter van de Vereniging voor Vlaamse Brandweervrijwilligers.
1: Momenteel moet men volledig de brandweeropleiding volgen. Er ligt daar een grote druk op bij de vrijwilligers om de combinatie te doen met hun privéleven en werk. We zien steeds minder mensen binnenkomen in de brandweer en ook voor een kortere periode. Maar als we kunnen terugstalen naar beperktere opdrachten, dan gaat ook de druk minder zijn bij die personen.
0: Minister van Binnenlandse Zaken Quentin laat weten dat het gaat om hervormingen in een conceptnota die is opgesteld door de brandweerkorpsen zelf en dat het overleg erover nog volop aan de gang is. Nu het WK voetbal begonnen is, beginnen veel mensen met gokken. Tijdens grote voetbaltoernooien merkt de kansspelcommissie dat er altijd veel nieuwe gokaccounts aangemaakt worden. Arne Nillis begon zelf ooit met een kleine sportweddenschap en raakte gokverslaafd. Hij waarschuwt voor het effect van weddenschappen en pronostieken op de lange termijn.
2: Mijn grootste bezorgdheid is niet zozeer dat jongeren tijdens het WK één weddenschap plaatsen, maar eerder, het is wel een hele generatie die aan het opnemen.

0: vluchteling iemand met een mes zwaar had toegetakeld. De rellen waren gericht tegen migranten. Extreemrechtse figuren zoals Tommy Robinson en ook miljardair Elon Musk steunden het protest. Maar de familie van het slachtoffer noemde de rellen afschuwelijk. Meer en meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken met vooral in het noorden en het oosten kans op regen. Maandag en dinsdag zon en wolken en stilaan warmer. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio BNE.
1: Het weer kwakkelt vandaag. De zon schijnt wel voor de 30 meest gedraaide, gestreamde en best verkochte van bij ons.
2: Radio BNE Vlaamse 30, samen met Ultratop.
3: Peter Hermans. De tijd van je leven.
1: Een heel goedemiddag.
2: Radio BNE.

En vanavond waren ze alle zes verdwenen uit Radio BNN Vlaamse 30. Wie staat er straks op één? Wel, vorige week was dat Aaron Lommaert met Zoe Levi. Doe ons die kracht toe nog eens over. Dat is voor straks. Re-entry.

Floris, Francis, Arthur. Hij heeft de tijd van zijn leven breekbaar en eerlijk. Daar staat deze ex-rocker van Van Jets voor op 29. Nieuw winnen. En hoe staat Gary Hager? Beter dan goed. Hoewel hij zakt er 6. 28.

0: Cassandra klimt in de appelboom met Vlaamse hits. 2 vooruit naar 27. Ook straks nog meer van Pommelien en de vrienden.
1: Volgende week, nieuw op Radio Bene.
2: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
1: Radio Bene, Gouden Idolen 500.
2: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
1: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
2: Of misschien Anne-Christie, Céline Dion of Tina Turner?
1: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
2: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: En luister vanaf maandag 15 juni. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Mannetjes, vader.
4: Bobby is zo vrolijk.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: En waarom?
3: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
5: En wat willen we?
3: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
6: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
7: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
10: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
12: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
13: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
12: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
14: Ik ga winnen, ik voel het.
12: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €2 miljoen. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
15: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
16: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
17: Amai.
16: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
17: Handig.
18: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
16: Ja, handig inderdaad.
15: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
19: Volkswagen.

Van 16 naar 26. Je kan het beter niet geloven, David van Dijk. Maar zo zit het spel op zaterdagmiddag bij Radio BNE gewoon in elkaar.

0: Pommelien Thijs, 43 weken ondertussen klaar en op 24. Zwanger Gie is ook opnieuw klaar voor een fijne bevalling van Kim Kleisters.
1: Radio Bene, Vlaamse 30.
2: Prikke die ei net omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret, rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee.
1: Kip Geysters gaat over de lippen op de nieuwe van Brussels grootste zwangere giet. Nieuw bij de 30 beste van bij ons op Radio BNE. Goed gedaan, hoor ik, op 23. Luiers verversen. Begint allemaal opnieuw voor Simon van Bazaar. Hij is voor de tweede keer papa geworden. Dikke proficiat. De Bazaar topper klimt niet bepaald. Het is een dip geworden van 13 naar 21.

0: Bazaar op 22. Straks mogen ze de Mumsy mee op stap. Tijdens de nacht in Amsterdam. Ergens bij de beste vijf.
1: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
2: Volkswagen. Selection! Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection-vakman.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings. Play it smart.
5: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
9: Dat is de ja van Jumbo.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
13: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
14: Immoscoopman!
13: Immoscoopman!
15: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
12: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
15: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
12: Ja.
15: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
14: Immoscoop, man!
17: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
18: Ik ben blind.
19: Hij zit vast.
18: Ik ben blind.
19: Het licht is uitgevallen.
18: Oh. Ik dacht even...
17: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
20: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Radio BNN.
21: Radio BNN.
22: Vlaamse 30. 21.
23: Reentry.

0: Wat heerlijk om mee te beginnen. Op 30, Tof van Commerce, opnieuw binnen met Linda. 29, ook nog nieuw nieuwe binnenkomer. Re-entry heet dat hier. Floris, Francis, Arthur met Wolfje. Vorige week 22, vandaag op 28. De man met de hemelse stem en de koersbenen. Beter dan goed gaat het dus met Gary Hager. Tommy Dijs klimt nog eens een keer met Cassandra. Twee vooruit naar 27. En dit is David van Dijk. Hij zakt er 10.
1: Ik kan het niet geloven dat jij voor me staat.
0: Ik kan het ook moeilijk geloven, David, maar het is zo op 26. Kato telt ook opnieuw mee als re-entry. Op 25 tellen kansen tot 4. Altijd klaar voor Pommel in Thijs. 1 naar beneden in week 43. Helemaal nieuw, Kim Kleisters van de Zwangere Gie. Naar Wadi C, op weg naar de top. Zo heet dat hier. Met Bazaar. Van 13 naar 22. Nog een keer. En wie hadden we hier op 21 net nog?
2: Want ben op weg naar mezelf.
0: Jeremy Vrielink.
3: Radio BNE, Vlaamse 30.
0: Nieuw. Zon, zee, strand, meer moet dat niet zijn. Voor Lisa Louis.

0: ik wil niet dat je gaat.
1: Lisa Lewis, zon, zee, strand. Zeker is dat de strandbars aan het einde van de week overvol komen te zitten. Het zal nodig zijn met de hittegolf die onze kant op komt. En dan is er de schitterende nieuwe single nog van Isabella

Smeek maar niet om mij. De verrassing was 3 weken geleden groot. Eindelijk nog eens een nieuwe van Isabella A. Terwijl ze het voornemen had genomen om een platenstop in te lassen. Goed gedaan, Isabella A. Duwen we nog eens op het pedaal met Line de Daal. Oké.

0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Mannetjes,
8: vader.
7: Bobby is zo vrolijk.
8: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
7: En waarom?
8: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
9: En wat willen we?
8: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
10: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
11: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
13: Wie, ikke?
12: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
13: Maar echt?
12: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
13: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
12: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
13: Voilà.
12: Op sunweb.be.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: Taco met kip en...
14: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
16: Caramba.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
17: Radio Bene.
18: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. Volgens bemiddelaar Pakistan staan de VS en Iran op het punt een vredesakkoord te sluiten. Vlaams Belang pleit voor een groot terugkeercentrum voor migranten op de luchthaven van Oostende. En Oekraïne valt opnieuw bruggen naar de Krim aan. Mogelijk kan er al over 24 uur een akkoord ondertekend worden tussen Iran en de Verenigde Staten, dat zegt bemiddelaar Pakistan. Veel punten van het akkoord zijn wel nog niet duidelijk. Vooral Libanon blijft een groot vraagteken. Israël blijft daar ook bombarderen. Maar toch is de Pakistanse premier dus heel optimistisch, zegt correspondente Wilma van der Maten.
1: Op sociale media heeft premier Sharif geschreven dat nog nooit eerder een vredesovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran zo dichtbij was. Hij spreekt zelfs al over het einde van de oorlog en hij verwacht dat zelfs binnen 24 uur het akkoord, maar dan elektronisch, zal worden ondertekend. Op het moment dat beide landen hun handtekeningen hebben gezet, dan worden er 60 dagen voor uitgetrokken om dat echt in punten uit te werken, zodat er ook een definitief akkoord op tafel komt te liggen.
0: Ook vanuit de Verenigde Staten komen er positieve berichten. Iran zegt dan weer dat de ondertekening er mogelijk in de komende dagen komt, maar niet morgen. Morgen is de Amerikaanse president Trump jarig. Hij wordt 80. Een piloot is in levensgevaar nadat hij met een zweefvliegtuigje is neergestort in de buurt van het vliegveld in Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen. Het vliegtuigje crashte in een bos vlakbij het vliegveld. De hulpdiensten hebben de piloot ter plaatse gereanimeerd. Die is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De piloot zat alleen in het vliegtuig. Het parket stelt een deskundige aan om de oorzaak van de crash te onderzoeken. Ook op het platteland gebruiken steeds meer mensen een deelwagen. 9 op de 10 Vlaamse steden en gemeenten hebben nu deelwagens ter beschikking. Zowel in de stad als op het platteland is er vraag naar. Dat zegt Bram Seeuws van expertiseorganisatie Way2Go.
2: Het profiel van de autodeler in de stad of op het platteland is eigenlijk niet zo heel verschillend. We zien vooral jongere mensen, laten we zeggen tussen de 20 en de 40 jaar, die relatief hoog opgeleid zijn. Maar wat wel een belangrijk verschil is, is dat we op het platteland meer mikken op de vervanging van de tweede of de derde wagen. Daar waar je in de stad makkelijker zonder een eigen wagen kan leven.
0: Oppositiepartij Vlaams Belang wil de luchthaven van Oostende inzetten als terugkeerhub voor mensen zonder papieren

0: gevangenissen of chemische bedrijven zullen voortaan jammers mogen gebruiken om zich te beschermen tegen vijandige drones. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Met jammers kan het signaal van een drone verstoord worden, waardoor die stuurloos wordt. Nu kunnen alleen politie en defensie ze gebruiken. Het inzetten van een jammer is wel onderworpen aan strikte regels en zal alleen kunnen in noodsituaties. Het Oekraïense leger heeft opnieuw verschillende bruggen naar de Krim aangevallen. Dat schiereiland in het zuiden van Oekraïne is door Rusland geannexeerd en is een belangrijk militair knooppunt voor het Russische leger. Ja, Marijn Trio, Oekraïne voert de laatste tijd opvallend vaak dit soort aanvallen uit.
1: Ja, afgelopen nacht werd een spoorwegbrug aangevallen tussen de bezette gebieden in Oekraïne en de Krim. En ook een pontonbrug, een tijdelijke verbinding dus die nodig was nadat bij eerdere aanvallen ook al de andere brug naar de Krim beschadigd was. Het Oekraïense leger heeft de laatste weken duidelijk zijn pijlen op de Krim gericht en probeert het schiereiland te isoleren. Dat is op zich niet nieuw. Oekraïne heeft dat in verschillende fases van de oorlog al geprobeerd, maar tegenwoordig bouwen ze zelf massaal drones die op die afstand, meer dan 100 kilometer van de frontlijn, wegeninfrastructuur en ook militaire voertuigen en konvooien kunnen raken. De aanvallen veroorzaken grote brandstoftekorten op de Krim en het toerisme leidt er ook onder. Op grote militaire gevolgen voor Rusland is het nog wat wachten, maar voorlopig heeft Rusland in elk geval geen antwoord op die Oekraïnse drone-aanvallen.
0: Dankjewel, Marijn. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen betoogd tegen racisme en haat. In Belfast waren er de voorbije dagen hevige rellen nadat een Soedanese vluchteling iemand met een mes zwaar had toegetakeld. De rellen waren gericht tegen migranten. Extreemrechtse figuren steunden dat protest, maar de familie van het slachtoffer noemde de rellen afschuwelijk. En in het wielrennen heeft Isaac Del Toro de zevende etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan was de sterkste in een zware bergrit. Del Toro haalde het voor de Spanjaard Ayuso en de Noor Johannessen. Kian Uytebroeks was de beste Belg op de vijfde plaats. De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het algemeen klassement. Deze namiddag en avond afwisselend opklaringen en wolken. Morgen begint zonnig, daarna komen er meer wolken en we halen zo'n 20 graden. Volgende week stijgen de temperaturen stilaan tot 25 graden op woensdag. Donderdag en vrijdag zou het nog wat warmer worden. En dit was onze opener. Volgens bemiddelaar Pakistan kan er binnen 24 uur een akkoord zijn tussen Iran en de VS. Ook de VS is optimistisch. Volgens Iran zou het akkoord niet voor morgen zijn, maar wel een van de komende dagen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio BNE.
3: Fijn dat je kiest voor de artiesten van bij ons, de 30 beste van eigen kweek. Ultratop zorgt voor de nummers, ik bloos je door.
2: Radio BNE, Vlaamse 30, samen met Ultratop.
4: Peter Hermans.
5: De tijd van je leven. Na na na na. BRT Radio BNE.
2: 16.

verloren liefde die in het hoofd blijft hangen. In het hoofd van Dana Winder. Dat is voor haar Stilte van de Stad. Vorige week nieuw op 19 in deze Radio BNN Vlaamse 30. Vandaag is het een 16 geworden. Net niet in het midden bij de 30 beste van bij ons. Het midden...

op dit moment aan het optreden aan het Zilvermeer in Mol. En vanavond moeten ze naar West-Vlaanderen, de andere kant van het land, want dan staan ze op een openluchtpodium in Oijchem. Hier klimmen ze van 17 naar 14 met hun bevallige nieuwe single. 13.

0: Opa Bart zit in de luiers. Dat is duidelijk, op 13.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf 1199 euro op lendl.be.

0: Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag rusten Gert en James uit. In het weekend gaan ze voluit met hun zomershow. Ook deze zomer weer in de pannen. Bij de 30 grootste van eigen kweek op Radio BNE gaat het van 9 naar 12. Niels de Stadsbader maakt dezelfde beweging. Naar beneden van 8 naar 11.
1: 7 uur liep de apotheek binnen. Want

0: te zijn.
1: Niels de Stadsbader is pas verhuisd naar zijn nieuwe thuis, dus die brand van een paar jaar geleden ligt helemaal achter hem. Vooruitkijken is de boodschap. Met vuur en vlam springt Niels de zomer tegemoet.
2: Radio BNE, Vlaamse 30.
3: VRT, Radio BNE.
1: Met op 20.
4: Jij bent de zon, de zee, het strand. Ja, alles is mooier sinds vandaag.
1: Als je 's nachts wakker ligt, dan droom je van een heerlijke zomer natuurlijk. Zon, zee en strand is onze hoogste nieuwe. Van Lisa Lou is op 20.
5: Niet om mij.
1: 15 vorige week, 19 vandaag. In week 3, smeek maar niet om mij, Isabelle A. Liene de Douw geeft gas van 25 naar 18.
6: Ik moet gaan, eenzelfde taal, dus wij snappen allemaal. Ik moet gaan, ik moet
1: en Tommy Thijs, die gaat vandaag van 14 naar 17.
7: Waar ben jij in de stilte van de stad?
1: 3 naar boven, dat is een heerlijke klim. In week 2 voor Stilte van de Stad, de nieuwe single van Dana Winner. En wie staat er op 15 in het midden?
8: Ik zit vast.
1: Ja, tuurlijk. Pommelien en Mo. Op 15 van 26 in week 87. Op dit moment geven ze van Katoen aan het Zilvermeer in Mo. Hier klimmen ze er 3, de Romeo's. Ik zag jou maar even op 14.
9: De bevalligste, de liefdadigste.
1: 13 van 10. Maar het blijft een heerlijk nummer. 9 weken ondertussen bij ons, de bevalligste van Bart Peters. Ook 3 gezakt van 9 naar 12. Gert Verhulst en James Cook.
10: Alles staat in vuur en vlam. Toch zeg ik je nu bedankt.
1: En in zijn stadsbaan staat in vuur en vlam. Op 11. Hij komt van 8.

0: Ex nummer 1, dus dat zakken was niet nodig. Toch is het van dat. Meteor en Fleming, 3 gezakt naar 8. En dit is nog zo'n oude nummer 1. 28 weken stond ze aan de top met Atlas. Pommelien Thijs.
1: 7.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: Pommeline Week 64 op 7 met Atlas K3. Aaron Bommaert, Maxime, Babette, Meteor, Bazaar. Ze staan stuk voor stuk voor je klaar en komen er zo aan.
1: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
2: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
7: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
6: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
7: Ik ga winnen, ik voel het.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
8: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
9: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
10: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
11: Voilà, ik klap en dan eet hem.
10: Kun je het zien?
9: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.

Annemarthe en Julia van 28 naar 6. En meteen de klimmers van deze week in de Radio BNN Vlaamse 30. En dit is Camille.

0: bazaar blijft plakken. In Amsterdam en op 4. De nacht was zo tof dat ze hem graag met ons delen. En dit is 3 van 2. Meteor zoekt en vindt de nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Op twee, wat staan Maxime en Babette hier graag? Ze komen van drie.
1: Radio Bene, Vlaamse 30.
2: Attention! Ik ben zot verliefd op jou, dat is waarom.
0: Hij is weer in een goede bui, die Bart Kuijl. Altijd als de zomer eraan komt. Van 12 naar 10 deze week met Zot Verliefd.
3: 2, 3, rak!
0: Ook niet te houden. Op 9 van 7, Sam Goris met Rak. Ex nummer 1 op 8 van 5, 27 weken bij ons. Fleming en Meteor. En zeg je nummer 1, dan zeg je Pommelien Thijs. Pommelien, clip nog eens een keer van 11 naar 7. Zeg, dat is fantastisch. Ja, 28 weken stond ze met Atlas. Vorig jaar nog op 1. En dit is de klimmer van de week. De zomer van Oh Ja Lele van K3. Camille is ook bijna klaar voor haar zomer aan zee. In haar tent op het strand van Oostende. Hier in de Radio BNN Vlaamse 30 klimt er 1 van 6 naar 5. En Bazaar blijft nog maar eens plakken in Amsterdam. Zelfs bij nachten, net als vorige week op 4.
4: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang.
0: Vorige week stond hij op 2. Ik dacht van ja, het gaat gebeuren. Volgende week op 1. Maar nee, Meteor zakt van 2 naar 3. En daar staat hij aan de nooduitgang.
4: Ik ga je
0: We hebben net nog helemaal gehoord. 17 weken liggen Maxime en Babette in elkaars armen. Hoe dan ook, staan ze met 2. Opnieuw, op 2.
1: Radio Benik.
5: Vlaamse 30.
0: Tranen van Goud, Aaron Blommaert en Zoe Levi staan voor een tweede week op 1. Maak het zo meteen nog zalig met Yannick Bovie. En ik ben er morgen weer in Klaarwakker. Na het nieuws van 6.
1: Peter Hermans.
5: VRT Radio Benik.
0: Fijne zaterdag nog.
6: Ik tel de tijd.

0: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Lien de Koman. Volgens bemiddelaar Pakistan staan de VS en Iran op het punt een vredesakkoord te sluiten. Vlaams Belang wil een terugkeercentrum voor mensen zonder papieren op de luchthaven van Oostende. En Oekraïne valt opnieuw bruggen naar de Krim aan. Mogelijk kan er al over 24 uur een akkoord ondertekend worden tussen Iran en de Verenigde Staten, dat zegt bemiddelaar Pakistan. Veel punten van het akkoord zijn wel nog niet duidelijk. Vooral Libanon blijft een groot vraagteken. Israël blijft daar ook vandaag nog bombarderen. Maar toch is de Pakistanse premier dus heel optimistisch, zegt correspondente Wilma van der Maten.
1: Op sociale media heeft premier Sharif geschreven dat nog nooit eerder een vredesovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran zo dichtbij was. Hij spreekt zelfs al over het einde van de oorlog en hij verwacht dat zelfs binnen 24 uur het akkoord, maar dan elektronisch, zal worden ondertekend. Op het moment dat beide landen hun handtekeningen hebben gezet, dan worden er 60 dagen voor uitgetrokken om dat echt in punten uit te werken, zodat er ook een definitief akkoord op tafel komt te liggen.
0: Ook vanuit de VS komen er positieve berichten. Iran zegt dan weer dat de ondertekening er mogelijk in de komende dagen komt, maar niet morgen. Morgen is de Amerikaanse president Trump jarig. Hij wordt 80. In de buurt van het vliegveld in Overboelare bij Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is vanmiddag een zweefvliegtuigje neergestort. De piloot, een man van 70, is in levensgevaar. Het vliegtuigje crashte in een bos. De piloot zat alleen in het toestel. Het parket stelt een deskundige aan om de oorzaak van de crash te onderzoeken. De eerste 3 maanden van dit jaar zijn er 30% meer ongevallen met speedpedelecs gebeurd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt omdat steeds meer mensen met speedpedelecs rijden, vooral voor woon-werkverkeer. Dat zegt Stef Willems van Vias.
2: Daarom is het belangrijk dat er ook voldoende opleidingen voorzien worden. Zeker als de werkgever dergelijke snelle fietsen in het kader van een mobiliteitsplan ter beschikking stelt van de werknemers. En daarnaast is het ook belangrijk dat alle andere weggebruikers duidelijk weten wat de regels zijn voor die speedpedelec-gebruikers, waar dat ze mogen rijden en waar dat ze niet mogen rijden. Want we zien in de praktijk dat dat ook wel regelmatig leidt tot verwarring en gevaarlijke situaties.
0: Oppositiepartij Vlaams Belang wil de luchthaven van Oostende inzetten als terugkeerhub voor mensen zonder papieren die het bevel gekregen hebben om ons land te verlaten. België telt op dit moment 6 gesloten terugkeercentra. Maar volgens Vlaams Belang is er 1 extra nodig in Oostende. Dat zei voorzitter Tom van Grieken op een partijmeeting over migratie.
3: Wel, we willen dat centraliseren aan de kust, omdat we weten dat de problematiek van illegalen, zeker in de kustregio, zeer hoog is. We zien dat aan de Franse grens, we zien dat aan onze kust. En we denken dat dit een goede locatie is om een extra terugkeerhub te maken. Ons terugkeerbeleid, het werkt gewoon niet. En we denken dat dit een zeer goede toevoeging zou zijn.
0: Uitbaters van kritieke infrastructuur in ons land, zoals nucleaire installaties, gevangenissen of chemische bedrijven, zullen voortaan jammers mogen gebruiken om zich te beschermen tegen vijandige drones. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Met jammers kan het signaal.
3: En we denken dat dit een goede locatie is om een extra terugkeerhub te maken. Ons terugkeerbeleid, het werkt gewoon niet. En we denken dat dit een zeer goede toevoeging zou zijn.
0: Uitbaters van kritieke infrastructuur in ons land, zoals nucleaire installaties, gevangenissen of chemische bedrijven,

0: leger heeft opnieuw verschillende bruggen naar de Krim aangevallen. Dat schiereiland in het zuiden van Oekraïne is door Rusland geannexeerd en is een belangrijk militair knooppunt voor het Russische leger. Ja, Marijn Trio, Oekraïne voert nu wel heel vaak dit soort aanvallen uit, hè?
1: Ja, het Oekraïnse leger heeft de laatste weken duidelijk zijn pijlen gericht op de Krim en probeert het schiereiland te isoleren. Afgelopen nacht dus met aanvallen op een spoorwegbrug en een tijdelijke pontonbrug die een andere eerder beschadigde brug moest vervangen. En het zijn dus allemaal verbindingen tussen de bezette gebieden in het zuiden van Oekraïne en de Krim. Oekraïne heeft al in verschillende fases van de oorlog geprobeerd om de Krim te isoleren, maar tegenwoordig hebben ze zelf de wapens om dat mee te doen. Ze bouwen massaal drones waarmee ze wegeninfrastructuur en militaire voertuigen en konvooien kunnen raken op meer dan 100 kilometer afstand van de frontlijn. Die aanvallen veroorzaken grote brandstoftekorten op de Krim en het toerisme leidt er ook onder. Op grote militaire gevolgen voor Rusland is het nog wachten, maar voorlopig heeft Rusland in elk geval geen echt antwoord op die Oekraïnse drone-aanvallen.
0: Dankjewel, Marijn. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen betoogd tegen racisme en haat. In Belfast waren er de voorbije dagen hevige rellen nadat een Soedanese vluchteling iemand met een mes zwaar had toegetakeld. De rellen waren gericht tegen migranten. De Brit George Russell heeft de polepositie veroverd voor de grote prijs Formule 1 van Barcelona-Catalunya. Hij was tijdens de kwalificaties nipt sneller dan zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli start morgen van op de derde plaats. En het weer deze namiddag en avond. Afwisselend opklaringen en wolken. Morgen begint zonnig, daarna komen er meer wolken en we halen zo'n 20 graden. Volgende week stijgen de temperaturen stilaan tot 25 graden op woensdag. Donderdag en vrijdag zou het nog wat warmer worden. En dit was onze opener. Volgens bemiddelaar Pakistan kan er binnen 24 uur een akkoord zijn tussen Iran en de Verenigde Staten. Ook de VS is optimistisch. Volgens Iran zou het akkoord niet voor morgen zijn, maar wel een van de komende dagen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio BNE.
3: Goedenavond, we beginnen met oude toetsen, nieuwe vrienden en muziek die bewijst dat tijd soms gewoon een refrein is.
4: Radio BNE, zalige zaterdag.
5: Yannick Bovie.

0: Diana Ross zat net aan haar oude piano. Ja, en we weten dat oude dingen vaak voor de mooiste nostalgie zorgen. Oude cafés ook bijvoorbeeld, nog van voor de jukebox, maar met biljart en waarschijnlijk ook een vaste klant die altijd won. Toon Hermans schuift mee aan in Café Biljart.
1: Ome Arie was ongeveer 80. Ome Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven nog prachtig. Ze zaten nog recht op de fiets. Ze zagen elkaar alle dagen in het dorp

boven het groen van het laken. Daar leken ze jonger, zo waar. Ze probeerden me

Het was koud, het was eind januari. En Willem stond al aan de tap. Toen kwam iemand zeggen dat Arie niet kwam. Eerst had het nog iets van een grap. En Willem, het was een aparte. Hij zei toen hij de boodschap ontving: alleen kan een mens niet biljarten. Hij zette zijn pet op

Oude piano's, oude cafés en oude minnaars. Blijkbaar zit er in alles wat de jaren meedraagt prachtige muziek. Maar goed, we mogen natuurlijk ook nog wel nieuwe dingen toelaten. Anders wordt het hier een antiek winkeltje. Wallace Collection, die zeggen het helemaal juist. We gotta do something new.

0: Wallace Collection wou iets nieuws doen en Wigbert maakte er meteen een nieuw begin van. En dat is ook zijn nieuwste song. En kijk, hier komt nog een recentere piano dan die oude van Diana Ross van daarstraks. Namelijk die van Beverly Craven en Promise Me.
1: Radio Bene, zalige zaterdag.

Michael Bublé verlangde naar home. En thuis is hopelijk de plek waar je jezelf nog een beetje vriendelijker toespreekt, bijvoorbeeld in de spiegel. En dat is precies waar mijn eigen nieuwe single over gaat, over je eigen beste vriend zijn, jezelf graag zien. Dit is Faithful Friend.

0: Goed om te weten dat naast je eigen faithful friend te moeten zijn, we ook kunnen rekenen op Natalia met You've Got a Friend. Vrienden, tijd, herinneringen, ze lopen in muziek voortdurend door elkaar. Anouk en Jora vatten dat heel mooi samen in hun liedje Met de Tijd.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

Big time, Peter Gabriel. Ja, om nog eens te zeggen, een mens moet met zijn tijd meegaan. Al gaan we op zondag 8 november de tijd een beetje manipuleren. Dan wordt het in de Koningin Elisabethzaal al kerst met de Rat Pack in concert Best of Christmas. Lies, Helmoet Lotti, ikzelf en Vanessa van Hoven zijn al zeker van de partij. Tickets vind je op vrt.be. En deze dame uit Nederland zong ook al mee met de VRT Big Band. Dit is Sas Leonore.

Sas Leonor die zong Foolin' Myself, maar Elvin Bishop die viel daarna al foolend in love, zeg. Straks na 7 uur, na het nieuws, blijven we bij de grote stemmen en grote verhalen met onder meer Céline Dion, Cher, Santana, Gilbert Bécaud, Tom Dice en Duncan Lawrence. Dat wordt dus een uur vol comebacks, citytrips en liefde in alle mogelijke bochten.

0: Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Linde Koman. Er is niemand meer in levensgevaar na de zware verkeersongevallen vannacht op de E403 in Kachten bij Izegem, dat meldt het parket. Rond 2:30 vannacht stond een auto zo goed als stil ter hoogte van de afrit Kachten, die gesloten is voor werken. Een andere auto kon niet op tijd remmen en reed erop in. Kort daarna botsten op ongeveer dezelfde plek nog 2 andere auto's. In totaal raakten daarbij 4 volwassenen en 2 kinderen gewond. Elk jaar blijft er 700.000 kilo afval achter op het strand. En dat is 10% van al het zwerfvuil in heel Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van afvalmaatschappij OVAM. Daarom zetten Oostende en Blankenbergen vanaf nu vrijwilligers in om het strand proper te houden. Op drukke dagen zullen ze strandgangers vragen om hun afval niet achter te laten. Want dat is heel schadelijk voor de natuur, zegt schepen Judith Ooms van Oostende.
1: Eigenlijk is het strand natuurgebied. Heel veel mensen vergeten dat. Ik denk dat er veel mensen zijn die het vooral zien als een recreatiegebied. En dat is het ook. En dat mag het ook zo zijn. Maar er is ook heel wat afval die dreigt in zee terecht te komen. En dan riskeren we een heel ecosysteem van de zee kapot te maken door het afval die er op die manier in verdwijnt.
0: De eerste 3 maanden van dit jaar zijn er 30% meer ongevallen met speedpedelecs gebeurd, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt omdat steeds meer mensen met speedpedelecs rijden, vooral voor woon-werkverkeer. Dat zegt Stef Willems van Vias.
2: Daarom is het belangrijk dat er ook voldoende opleidingen voorzien worden. Zeker als de werkgever dergelijke snelle fietsen in het kader van een mobiliteitsplan ter beschikking stelt van de werknemers. En daarnaast is het ook belangrijk dat alle andere weggebruikers duidelijk weten wat de regels zijn voor die speedpedelec-gebruikers, waar dat ze mogen rijden en waar dat ze niet mogen rijden. Want we zien in de praktijk dat dat ook wel regelmatig leidt tot verwarring en gevaarlijke situaties.
0: In Amsterdam kunnen 400 bewoners terug naar huis na de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in een sportschool vlakbij een flatgebouw. Bij die explosie raakten 7 mensen gewond en de schade is groot. Volgens de politie zijn er intussen 3 mensen opgepakt. Waarvan ze verdacht worden is nog niet duidelijk. Er zijn ook 2 voertuigen in beslag genomen. Het onderzoek is aan de gang. Er zou mogelijk sprake zijn van criminele activiteiten met explosieven. De naam van de Amerikaanse president Trump is van het Kennedy Center in Washington gehaald. Het bestuur van dat cultuurcentrum had eind vorig jaar de naam veranderd in het Donald Trump en John F. Kennedy Center. Maar de federale rechter oordeelde dat die naamsverandering onwettig is, omdat ze niet goedgekeurd is door het Amerikaanse parlement. Het weer, morgen begint zonnig, daarna meer wolken en we halen zo'n 20 graden. Volgende week stilaan warmer tot 25 graden op woensdag. Donderdag en vrijdag wordt het dan nog wat warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, zalige zaterdag.
3: Yannick Bobby.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Hij zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
3: VRT Radio BNE Live.

Céline Dion begon ons tweede uur zalige zaterdag groots met It's All Coming Back to Me Now. En een comeback, daar weet ze zelf intussen ook het een en ander van. Maar er zijn nog artiesten die ooit plots weer helemaal op volle kracht stonden. Zoals Cher en deze knaller van een plaat.

Als Cher de tijd kon terugdraaien, dan stond Santana weer helemaal smooth in de spotlights samen met Rob Thomas uit 2000. Twee artiesten die op een bepaald moment opnieuw helemaal bovenaan stonden. Als tegengewicht krijgen we nu twee nummers die vaak als one-hit wonders worden onthouden. Te beginnen met The Book of Love van de Monk.

Het waren de Monotones die het Book of Love openden, maar Minnie Riperton liet daarna de liefde bijna door het plafond vliegen. Over liefde gesproken, op zondag 8 november is er de Rat Pack in concert, zoals eerder gezegd, Best of Christmas, heel veel liefde voor kerst, met onder meer Helmut Lotti en Lies. Die laatste hoor je nu met Good and Goodbye.

Lies vond het goede in Goodbye en Gilbert Bécaud vroeg daarna: et maintenant, wat nu? Ja, misschien gewoon een stukje van de wereld zien. En dan starten we natuurlijk in het land van Bécaud. Kenny B. neemt ons mee naar Parijs. MUZIEK.

Kenny B nam ons mee naar Parijs en Ralph McTell wandelde daarna door de streets of London. Na Frankrijk en Engeland begint het dus toch wat op een muzikale citytrip te lijken hier vanavond. Maar sommige mensen doen het liever helemaal alleen, zoals Gabe Moretti.

Gabe Moretti ging alleen op reis en bij de Traveling Wilburys zat het reizen zelfs in de naam. Dit was End of the Line. En nu twee artiesten die na het Eurovisie Songfestival elk hun eigen carrière verder hebben uitgebouwd. Eerst die jongen met zijn gitaar, Tom Dice, met Done, So Long, Goodbye. It feels

Duncan Lawrence en I Want It All. Dat is toch wel erg inhalig, Duncan. Maar Lisa Lewis, die houdt het iets overzichtelijker. Zij wil één man, maar die is dan blijkbaar wel meteen alles. Jij bent alles voor mij.

Lisa Lewis en jij bent alles voor mij. We begonnen vanavond bij een oude piano en kwamen via vriendschap, tijd, liefde, reizen, comebacks weer netjes uit bij wat echt telt. Want soms heb je geen groot plan nodig, nee, gewoon een goed lied, een vertrouwde stem en iemand die blijft hangen. Dat is al meer dan genoeg. Ik ben volgende week zaterdag terug. Ik wens je nog een hele mooie avond toe.

0: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. De vader en het kind die afgelopen nacht zwaar gewond zijn geraakt bij een verkeersongeval op de E403 zijn niet meer in levensgevaar, dat zegt het parket vanavond. In totaal waren er 4 voertuigen betrokken ter hoogte van de afrit Kachten bij Isegem in West-Vlaanderen. Die afrit is gesloten voor werken en de eerste auto stond daar vrijwel stil. Een bestuurder van een andere auto kon niet op tijd remmen en is erop ingereden. Beide voertuigen kwamen dan tegen een botsabsorbeerder terecht. Een derde auto, een taxi, is gestopt om hulp te bieden en een vierde auto is daarop ingereden. De bestuurder van die laatste auto had te veel gedronken. In totaal zijn er 6 gewonden gevallen. In Nederland zijn de politieke partijen GroenLinks en Partij van de Arbeid nu officieel gefuseerd tot Progressief Nederland. De partijen trokken al meermaals samen naar de kiezer, toen nog onder de naam GroenLinks PVDA. In maart werd de nieuwe naam onthuld en tijdens een partijcongres in 's-Hertogenbosch vandaag heeft een ruime meerderheid van de leden officieel voor de fusie gestemd. De partijnaam wordt afgekort tot PRO. Partijleider Jesse Klaver is blij dat alles rond is.
1: Dank u wel. PRO is het resultaat van de moed die velen van jullie hebben getoond. En uit de grond van mijn hart zeg ik tegen jullie allemaal, dank jullie wel.
0: De nieuwe partij is de grootste oppositiefractie in de Nederlandse Tweede Kamer. Nog in Nederland, in Amsterdam, kunnen 400 bewoners terug naar huis na de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag bij een flatgebouw in de wijk Osdorp. 7 mensen zijn gewond geraakt en de schade is groot, vooral aan ramen en deuren. Volgens de politie zijn 3 mensen opgepakt, waarvan zij verdacht worden is nog niet duidelijk. Er is sprake van criminele activiteiten met explosieven. Sport: in de Hockey Pro League hebben de Red Lions met 7-1 gewonnen van Pakistan. De nationale hockeymannen blijven zo aan de leiding. Na 9 wedstrijden hebben zij nog geen enkele keer verloren. Het weer: vanavond zon en wolken en meestal droog. In het noordoosten kans op wat gedruppel bij temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken met mogelijk wat lichte regen in het noorden en het noordoosten. Temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio BNN.

0: 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. De vader en het kind die afgelopen nacht zwaar gewond zijn geraakt bij het verkeersongeval op de E403 zijn niet meer in levensgevaar, dat meldt het parket vanavond. In totaal waren er 4 voertuigen betrokken ter hoogte van de afrit Kachtem bij Izegem in West-Vlaanderen. Die afrit is gesloten voor werken en de eerste auto stond daar vrijwel stil. De bestuurder van een andere auto kon niet op tijd remmen en is ingereden op de auto. Beide voertuigen kwamen tegen een botsabsorbeerder terecht. Een derde auto, een taxi, is dan gestopt om hulp te bieden en een vierde is erop ingereden. De bestuurder van die laatste auto had te veel gedronken. In totaal zijn er 6 gewonden gevallen. In Nederland, in Amsterdam, kunnen 400 bewoners terug naar huis na de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag bij een flatgebouw in de wijk Osdorp. 7 mensen zijn daar gewond geraakt. De schade is groot, vooral aan ramen en deuren. Volgens de politie zijn 3 mensen opgepakt. Waarvan zij verdacht worden is nog niet duidelijk. Er is sprake van criminele activiteiten met explosieven. Sport in het basketbal spelen de Antwerp Giants en Filou Oostende de 5e en beslissende wedstrijd om de landstitel. Ze zijn er een half uur geleden aan begonnen. Jelle Deby, jij volgt het voor ons daar in Antwerpen. Wat valt daar al te beleven?
1: Ja, het is een heel erg hoogstaande alles. De wedstrijd in de finale waarin de Giants op voorsprong staan. 38-32. Voor de Giants zou het de allereerste landstitel zijn in 26 jaar. Maar dan moeten ze wel voorbij die slokop van de voorbije jaren. Oostende 14 landstitels op rij. Ze willen er maar wat graag een 15e aan toevoegen. Maar hebben dus niet de allerbeste kaart in handen. Want staan wel al bijna een hele wedstrijd op achterstand. De Giants heel erg sterk onder leiding van 2 Amerikanen, Bello en Cheeks. En zij leiden dus halverwege iets voorbij het tweede kwart. 38-32.
0: Dank je, Jelle. Op het WK voetbal is zo net de tweede wedstrijd begonnen. In groep B in San Francisco speelt Qatar tegen Zwitserland. Gisteren speelden in die groep gastland Canada en Bosnië-Herzegovina 1-1 gelijk. Het weer vanavond, zon en wolken, meestal droog. In het noordoosten kans op wat gedruppel bij temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zonnig, later meer wolken met mogelijk wat lichte regen in het noord- en noordoosten. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio BNN.

0: nieuws met Brecht Schabrechts. Vader en het kind die afgelopen nacht zwaar gewond zijn geraakt bij een verkeersongeval op de E403 zijn niet meer in levensgevaar, dat zegt het parket vanavond. In totaal waren er 4 voertuigen betrokken ter hoogte van de afrit Kachtem bij Isegem in West-Vlaanderen. Die afrit is gesloten voor werken en de eerste auto stond daar vrijwel stil. Bestuurder van een andere auto kon niet op tijd remmen en is erop ingereden. Beide voertuigen kwamen tegen een botsabsorbeerder terecht. Een derde auto, een taxi, is gestopt om te helpen. Een vierde auto is daarop ingereden. De bestuurder van die laatste auto had te veel gedronken. In totaal zijn er 6 gewonden gevallen. Zwitserland stemt morgen in een referendum over een omstreden voorstel van de rechtsconservatieve en nationalistische Volkspartij. Die wil tot 2050 het aantal inwoners onder de 10 miljoen houden. Ja, Amaury de Mulder, waarom wil die partij dat?
1: Omdat Zwitserland de bevolkingsgroei niet meer aan kan. Volgens de Volkspartij zou die leiden tot duurdere woningen, slechter onderwijs, overvolle treinen en langere files. Er wonen vandaag 9,1 miljoen mensen in Zwitserland. Een kwart daarvan is in het buitenland geboren. De overgrote meerderheid in de Europese Unie. De Volkspartij wil daarom eerst de asielregels verstrengen. Stijgt het aantal inwoners toch boven de 10 miljoen, dan mogen ook Europeanen niet meer vrij naar Zwitserland verhuizen. Zowat alle officiële instellingen zijn tegen. Regering, parlement, deelstaten, vakbonden, werkgevers en universiteiten. Maar in de peilingen heeft die nee maar een krappe voorsprong. Het wordt dus nog spannend.
0: Dank je, Amaury. In het Duitse Ruhrgebied, dichtbij de Belgische en Nederlandse grens, is de A40 voor 10 dagen volledig afgesloten. Die snelweg is een van de belangrijkste verkeersaders in de regio, die de steden Duisburg en Essen met elkaar verbindt. Dagelijks rijden daar zowat 90.000 voertuigen over die nu een omleiding moeten volgen en wellicht zullen er lange files staan. Er is al langer een grondige renovatie aan die autostrade gepland, maar de overheid vreest dat er nog munitie onder de grond steekt uit de Tweede Wereldoorlog die nog niet ontploft is. Een bodemonderzoek moet nu duidelijkheid brengen, daarom gaat de snelweg helemaal dicht. In het zuiden van Mexico, een van de gastlanden van het WK voetbal, is een lokale burgemeester doodgeschoten. Dat melden de autoriteiten van de deelstaat Oaxaca. Wie en wat er achter de moord zit is nog niet duidelijk, maar in het gebied hebben de drugskartels veel macht. Het stadje ligt op een smokkelroute waar bendes controle over willen. Sinds 2006 zijn er in Mexico zowat 100 burgemeesters vermoord. En op dat WK voetbal wordt de tweede wedstrijd gespeeld in groep B. En San Francisco neemt Qatar het op tegen Zwitserland. Met de rust staat het 0-1 voor de Zwitsers. Een strafschopdoelpunt van Embolo. Net basketbal spelen de Antwerp Giants en Filou Oostende de 5e en beslissende wedstrijd om de landstitel. Ze zitten daar intussen in het laatste kwart. Jelle De Biel, jij volgt het. Hoe staat het daar?
2: Ja, de Antwerp Giants die zijn zeer dicht bij een eerste landstitel in 26 jaar. Halverwege het laatste kwart hebben ze een bonus van 4 punten te pakken. Oostende blijft zich wel telkens vastbijten in de wedstrijd, maar kijkt al wel een volledige partij tegen een achterstand aan. Ze moeten dus nog vol aan de bak en hebben nog een remonte nodig om een 15e titel op rij te pakken en zo hun hegemonie nog wat langer uit te breiden. De vorige wedstrijden in deze serie waren ook telkens nipt en ook deze gaat dus tot het gaatje. Maar voorlopig reiken de Giants dus echt wel hun hand uit naar het kampioenschap.
0: Dank je, Jelle. Het weer vannacht bewolkt in het noordoosten, kans op wat gedruppel bij temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zonnig, later meer wolken met mogelijk wat lichte regen in het noorden en het noordoosten, temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Dap, klom op de trap. 'S morgens vroeg om 7:15 om de giraf een klontje te geven. Dag giraf.

Het is toch niet waar, zei de giraf. Tikketje, tikketje, tikketje, tikketje, ik stap af. O giraf, zei Tikketje dan. Ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al drie letters spellen. A, B, C, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve deugd, zei de giraf. Kerel, kerel, kerel, kerel, ik stap af, zeg giraf.

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaarrechts. In Charleroi is vanochtend een dode gevallen bij een schietincident. Dat meldt het parket. Het zou gaan om een confrontatie tussen twee bendes uit het drugsmilieu. Een buur van het slachtoffer vond het lichaam in de tuin en belde meteen de politie. Die was snel ter plaatse. En bij een controle van auto's in de buurt ontdekte de politie kogelinslag. De vier inzittenden van die wagen zijn opgepakt. Nog een vijfde verdachte is kort daarna in de buurt van het incident gearresteerd. De inzamelingsactie na het fatale verkeersongeval met schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen heeft zowat €124.000 opgebracht. Het geld gaat naar de getroffen gezinnen en naar de basisschool in Axel. Morgenavond is daar ook een stille witte mars. Afgelopen donderdag reed een auto in op 14 fietsende kinderen en twee begeleiders. Het incident gebeurde in Hulst, net over de grens. Drie kinderen en de directeur van die school zijn overleden. Nog drie kinderen zijn zwaar gewond. De bestuurder van de auto, een jongeman van 19, is opgepakt. Het is nog altijd niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. In het zuiden van Mexico, een van de gastlanden van het WK voetbal, is een lokale burgemeester doodgeschoten. Dat meldden de autoriteiten van de deelstaat Oaxaca. Wie en wat er achter de moord zit is nog niet duidelijk, maar in het gebied hebben de drugskartels veel macht. Een stadje ligt op een smokkelroute waar de bendes controle over willen. Sinds 2006 zijn er in Mexico zowat 100 burgemeesters vermoord. Sport in het basketbal zijn de Antwerp Giants de nieuwe landskampioen. Dat is voor het eerst in 26 jaar. In een spannende vijfde wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerp het in eigen huis. Het verslag is van Jelle de Bie.
1: Einde van een tijdperk in het basketbal. De Antwerp Giants pakken na een bloedstollende en beslissende vijfde wedstrijd de landstitel en mogen zich voor het eerst in 26 jaar de primus van het Belgische basketbal noemen. In een spektakelrijke wedstrijd stonden ze bijna de hele tijd aan de leiding, maar na een laatste eindspurt en enkele cruciale driepunters stond Oostende aan het eind van de rit gewoon naast de Giants. Verlengingen moesten een kampioen aanwijzen en daarin hield de thuisploeg de zenuwen het best in bedwang dankzij een ijzersterke verdediging. 89-84 was uiteindelijk de eindstand. Voor Oostende komt er een einde aan een hegemonie van 14 opeenvolgende titels. Voor de Giants breekt een lange feestnacht aan.
0: Op het WK voetbal spelen Qatar en Zwitserland hun eerste wedstrijd in San Francisco. We zitten daar in het absolute slot van de wedstrijd. Glenn Martens, wie gaat het halen?
2: Ja, niemand, want het onwaarschijnlijke is gebeurd. Ze hebben geen kans bij elkaar gevoetbald. Twee pogingen van het Nilsson na matig uitverdedigen bij Zwitserland. Maar kijk, in die toegevoegde tijd heeft Boualem gelijk gemaakt. 1-1, een snoeiharde koppel. Voorzet van over de linkerkant en Zwitserland gaat niet winnen tegen Qatar. Een wedstrijd die ze gedomineerd hebben van begin tot einde. Vooral kansen in die eerste helft. Heel wat kansen. Vooral Ndoye heeft er een aantal onbenut gelaten. Een Bolo kon scoren van op de stip. Terechte penalty. Maar in een tweede helft heeft Zwitserland het nagelaten om de wedstrijd in een definitieve beslissende plooi te leggen. Nauwelijks nog gevoetbald. Nauwelijks nog iets gecreëerd. Hetzelfde kunnen we zeggen over Qatar. Dat ook geen kans bij elkaar gevoetbald heeft. Maar kijk, in het absolute slot maken ze dan toch gelijk. We zitten in de zesde van in totaal 6 toegevoegde minuten. Dus het heeft er alle schijn van dat deze wedstrijd gaat eindigen op een 1-1 gelijkspel tussen Qatar en Zwitserland. Het eerste punt ooit zou dat zijn voor Qatar op een wereldkampioenschap.
0: Dank je, Glenn. Het weer nog vannacht bewolkt in het noordoosten. Kans op wat gedruppel bij temperaturen tot 14 graden. Morgen eerst zonnig, in de loop van de dag wolken met mogelijk wat lichte regen in het noorden en het noordoosten. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaperis. In Charleroi is vanochtend een dode gevallen bij een schietincident, dat meldt het parket. Het zou gaan om een confrontatie tussen twee bendes uit een drugsmilieu. Een buur van het slachtoffer vond het lichaam in de tuin en belde meteen de politie. Die was snel ter plaatse. Bij een controle van auto's in de buurt ontdekte de agenten kogelinslag. De vier inzittenden zijn opgepakt. Nog een vijfde verdachte is kort daarna in de buurt van het incident gearresteerd. De inzamelingsactie na het fatale verkeersongeval met schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen heeft zowat €124.000 opgebracht. Het geld gaat naar de getroffen gezinnen en naar de basisschool in Axel. Morgenavond is er een stille witte mars. Afgelopen donderdag reed een auto in op 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders. Het incident gebeurde in Hulst, net over de grens. 3 kinderen en de directeur van de school zijn overleden. Nog 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De bestuurder van de auto, een jongeman van 19, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. In het Duitse Ruhrgebied, dichtbij de Belgische en Nederlandse grens, is de A40 voor 10 dagen volledig afgesloten. De snelweg is een van de belangrijkste verkeersaders in de regio en verbindt de steden Duisburg en Essen. Dagelijks rijden daar zowat 90.000 voertuigen over. Die moeten nu een omleiding volgen en wellicht zullen er lange files staan. Er is al langer een grondige renovatie aan de autostraat gepland, maar de overheid vreest dat er nog munitie onder de grond steekt uit de Tweede Wereldoorlog, die nog niet ontploft is. Een bodemonderzoek moet nu duidelijkheid brengen, daarom gaat de snelweg helemaal dicht. Op de luchthaven van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage. De dieren leefden nog. De man van 28 had ze onder zijn kledij verstopt. Het is nog niet duidelijk waar hij naartoe wilde reizen. De schorpioenen zijn ondergebracht in een opvangcentrum. Handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. Criminele bendes verkopen ze op de zwarte markt. Sport in het basketbal zijn de Antwerp Giants de nieuwe landskampioen geworden en dat is voor het eerst in 26 jaar. In een spannende vijfde wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerpen het in eigen huis. Het verslag is van Jelle de Bie.
1: Einde van een tijdperk in het basketbal. De Antwerp Giants pakken na een bloedstollende en beslissende vijfde wedstrijd de landstitel en mogen zich voor het eerst in 26 jaar de primus van het Belgische basketbal noemen. In een spektakelrijke wedstrijd stonden ze bijna de hele tijd aan de leiding, maar na een laatste eindspurt en enkele cruciale driepunters stond Oostende aan het eind van de rit gewoon naast de Giants. Verlengingen moesten een kampioen aanwijzen en daarin hield de thuisploeg de zenuwen het best in bedwang dankzij een ijzersterke verdediging. 89-84 was uiteindelijk de eindstand. Voor Oostende komt er een einde aan een hegemonie van 14 opeenvolgende titels. Voor de Giants breekt een lange feestnacht aan.
0: Ja, speler Elias Lassisi is bijzonder trots.
2: Het betekent alles voor ons. Na zo lang, ik denk 25 jaar of 23 jaar zonder titel in Antwerpen. Ik denk, we waren heel het seizoen de beste ploeg. We hebben het moeilijk gehad in de play-offs. En dat is de verdienste van Oostende. Ze spelen een fantastische play-off finale. Echt respect voor wat zij hier gebracht hebben. Maar ik denk dat we het echt wel verdiend hebben. En ik ben heel trots op alle jongens.
0: Op het WK voetbal hebben Qatar en Zwitserland 1-1 gelijk gespeeld. Zwitserland was de betere ploeg en leek lange tijd op weg naar de overwinning. Tot Qatar in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. En zo hebben alle landen in groep B nu 1 punt. Gisteren speelden ook gastland Canada en Bosnië-Herzegovina 1-1 gelijk. En zometeen gaat ook de eerste echte topaffiche op dit WK beginnen. En Brazilië neemt het op tegen Marokko. Het weer vannacht is het bewolkt. In het noordoosten kans op wat gedruppel bij temperaturen tot 14 graden. Morgen eerst zonnig. In de loop van de dag wolken met mogelijk wat lichte regen in het noorden en het noordoosten. Bij temperaturen tot 20 graden. Zo zaterdag 13 juni zit erop. Een goede nacht.

0: Radio Bene.
1: De tijd van je leven. Radio Bene.
2: Kom wat dichter. En laat je niks vertellen. We weten wie we zijn. We weten wat we willen.

Ik wil een sexy man, lekker grote man, die me de zevende hemel tonen kan. Die zijn hele lichaam aan me wijdt, die zijn sokken niet aanhoudt als hij met me vrijt. Het maakt niet uit of een man wel sterk is en of zijn auto van een heel duur merk is.

0: is 1 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Het blijft onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran echt snel ondertekend zal worden. Vanuit Iran klinken tegenstrijdige geluiden. Zo verspreidde het Iraanse persagentschap Fars een video met daarop beelden van een protestactie tegen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Raji. Die had gezegd dat het akkoord een van de komende dagen ondertekend kan worden. De betogers eisen zijn ontslag. En de Republikeinse garde ontkende ook dat er plannen waren om het akkoord op zondag vandaag dus te ondertekenen. De Amerikaanse president Trump houdt vol dat de vredesdeal met Iran wel degelijk vandaag wordt ondertekend op zijn 80ste verjaardag. Dat schreef hij op zijn sociale media. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Orbán verloor de parlementsverkiezingen in zijn land, maar op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming als partijvoorzitter. Orbán was 16 jaar lang premier. In die periode werd de rechtsstaat en de democratie in Hongarije uitgehold en raakte Hongarije binnen de EU steeds meer en meer geïsoleerd door de pro-Russische houding van Orbán. Op het WK voetbal nemen Brazilië en Marokko het tegen elkaar op dit moment. De ruststand is 1-1. Saibari opende de score voor Marokko. Hij werd diep gestuurd tussen twee verdedigers en trapte onhoudbaar over Elson in doel. Na de drankpauze maakte Vinicius Junior gelijk. Van op de linkerflank sneed hij naar binnen en haalde hard uit. Zo staan de bordjes dus gelijk in een boeiende wedstrijd. Brazilië-Marokko is een van de absolute topmatchen in de poelenfase van het WK. Brazilië staat 6e op de FIFA-ranking, Marokko 7e. Eerder op de avond speelden Zwitserland en Qatar 1-1 gelijk. En in het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar nog eens kampioen geworden. In een spannende 5e wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerp het na overtime. Het werd uiteindelijk 89-84 voor de Giants. Premier en Antwerpenaar Bart De Wever zat in de tribune. Hij is bijzonder blij met de titel.
1: Eindelijk. We hebben dat uniek cadeau gekregen. Oostende was fantastisch. Ze zijn altijd fantastisch, maar het was wel eens tijd voor een andere kampioen. En dat zijn de Antwerp Giants.
0: Dan heb ik nog het weer. Het is vannacht bewolkt, minimaal rond 14 graden. De dag begint zonnig. In de loop van de dag krijgen we dan ook wat wolken met mogelijk wat lichte regen. Vooral in het noorden en noordoosten van het land. En maxima overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Of alles over het WK natuurlijk in de Sporza-app.
2: Radio BNN.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Er is twee uur een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijlens. De Oekraïense president Zelensky wil de komende weken de diplomatieke gesprekken met bondgenoten opvoeren tijdens een reeks topontmoetingen. Volgende week gaat hij naar de G7-top in Frankrijk. Later gaat hij ook nog naar een EU-top in Brussel en een NAVO-top in Turkije. Zelensky wil nieuwe sancties tegen Rusland en hij vraagt ook meer militaire steun, zoals luchtverdediging en lange afstandswapens. De Oekraïense president wil ook proberen om de Amerikanen weer meer te betrekken bij de vredesgesprekken. De Amerikaanse aandacht is de laatste maanden vooral naar de oorlog in Iran gegaan. En het blijft intussen onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran echt snel ondertekend zal worden. Vanuit Iran klinken tegenstrijdige geluiden. Zo verspreidde het Iraanse persagentschap Fars een video met daarop beelden van een protestactie tegen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Arachi. Die had gezegd dat het akkoord een van de komende dagen ondertekend kan worden. De betogers eisen daarom zijn ontslag. En de Republikeinse garde ontkende ook dat er plannen waren om dat akkoord op zondag te ondertekenen. Vandaag dus. De Amerikaanse president Trump houdt vol dat de vredesdeal met Iran wel degelijk vandaag wordt ondertekend op zijn 80ste verjaardag. Dat schreef hij op zijn sociale media. Op het WK voetbal nemen Brazilië en Marokko het tegen elkaar op. Op dit moment, de wedstrijd is bijna gedaan. De stand is 1-1. Saibari opende de score voor Marokko. Hij werd diep gestuurd tussen twee Braziliaanse verdedigers en trapte onhoudbaar over Alisson in doel. Na de eerste drankpauze maakte Vinicius Junior gelijk. Van op de linkerflank sneed hij naar binnen en haalde hard uit. In de tweede helft blijven de doelpunten voorlopig uit. We zitten in de blessuretijd en er zijn nog 3 minuten te gaan. Maar het is dus nog altijd 1-1. In het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen geworden gisteravond. In een spannende 5e wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerp het na overtime. Het werd uiteindelijk 89-84 voor de Giants. Coach Roel Moors was bijzonder opgetogen.
1: Het is enorm deugdtoend. Twee zeer sterke ploegen. Ik vind dat we veel respect moeten hebben voor Oostende. Maar ik vond ons ook vandaag beter. We hebben het ons eigen heel moeilijk gemaakt. We hebben altijd runs gehad. We hebben ze te gemakkelijk laten terugkomen. Ze hebben veel kwaliteit. Maar dit is schitterend. Voor de club. Voor iedereen. Voor de mensen. Voor onze fans.
0: Het weer dan nog. Het is bewolkt vannacht. Minima rond 14 graden. De dag begint zonnig straks. In de loop van de dag krijgen we wel wat meer wolken. Met mogelijk ook wat lichte regen in het noorden en noordoosten van het land. Maxima overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be. Alle WK-nieuws in de app van Sporza.